0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Zomeren, Noord-Brabant, heeft de politie geschoten bij een aanhouding. Agenten hadden een melding gekregen over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. Eenmaal ter plekke schoot een agent als waarschuwing een paar keer in de lucht. Er vielen geen gewonden. Journalisten van CNN mogen vandaag niet mee met president Trump in de Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Dat is normaal wel gebruikelijk, zodat ze verslag kunnen doen van uitstapjes van de president. Trump weigerde deze week de journalisten van CNN ook al toegang tot het Witte Huis, maar hij werd door een rechter teruggefloten. De grootste bank van Italië is opgelicht voor 96 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als mensen in de top van het bedrijf. En ze gebruikten het ook om stemmen na te bootsen. Een andere topman trapte erin en maakte geld over. Een deel daarvan is terug, maar er ontbreekt nog altijd 36 miljoen euro. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
2: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
3: Wat er ook gebeurt, waar je op bent, en vertrouw op hem.
1: In een gesprek over de Bijbel.
4: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
1: Of een bemoedigend lied.
5: This is a place.
1: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Opnieuw worden CNN-journalisten geweerd door president Trump. Dit keer mogen ze niet mee met het presidentiële vliegtuig, de Air Force One. Normaal gaan journalisten mee met het vliegtuig om verslag te doen. Het is opvallend, want eerder deze week werd Trump door een rechter teruggefloten om het weigeren van CNN-journalisten in het Witte Huis. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een Kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten en ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, dat schrijft Trouw. In het Brabantse Zomeren heeft een agent meerdere waarschuwingsschoten gelost. Dat was bij een melding over iemand die met een vuurwapen anderen zou bedreigen. En in Delft moesten meerdere mensen hun huis uit omdat er iemand in de wijk ernstig in de war was. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Het voorstel van Iran om de straat van Hormuz snel weer te openen wordt niet met open armen ontvangen door president Trump. Iran wil de straat van Hormuz openen als Amerika oliesancties opheft en stopt met de Iraanse havens te blokkeren. Maar Trump zou tegen zijn mensen gezegd hebben dat hij in november Iran weer wil bombarderen. Er is gedoe binnen de regering over het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat graag verbieden en dat zo snel mogelijk via een wet regelen. Daar zou ook een kamermeerderheid voor zijn. Maar D66 ziet zo'n verbod niet zitten en ook ambtenaren en burgemeesters zijn tegen, schrijft Trouw. In Hengelo kan het de komende dagen nog stinken. Dat deed het afgelopen avond al en mensen belden ongerust met de brandweer. Die ontdekte dat de geur bij een bedrijf vandaan komt dat een eigen waterzuiveringsinstallatie heeft waar een soort biologisch proces plaatsvindt. De stank is niet schadelijk, maar is dus ook niet zomaar weg. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Geef op 3xm.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk op de A76 vlakbij het Limburgse Schinnen is een dode gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de politie is het slachtoffer door meerdere auto's geraakt. De snelweg is dicht voor onderzoek. President Trump weigert opnieuw journalisten van CNN. Dit keer mogen ze niet mee aan boord van het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, terwijl dat normaal wel gebruikelijk is. Eerder deze week werd Trump nog door een rechter teruggefloten nadat hij journalisten van CNN en andere media uit het Witte Huis had geweerd. Een grote bank in Italië is opgelicht voor bijna €100 miljoen. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als een van de bazen van de bank. Ook gebruikten ze stemvervormers om een ander directielid om de tuin te leiden. Na de fraude is het de bank gelukt om een deel van het geld terug te halen, maar €36 miljoen is nog altijd weg. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en westen kan het nog wat regenen. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag op meer plekken zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Een hele goede morgen. Ja, zometeen aflevering 4 alweer van de nieuwe zaterdag. En die vangen we zometeen aan met muziek van Sander en Angela en Erika de Wit. En ook deze van Meredith Andrews, Sarah Reeves en Chris McClarney.
4: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
19: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
20: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
19: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
21: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
22: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
21: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
23: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
24: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
26: Lekkere van Albert Heijn.
27: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
28: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Paai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
29: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
30: De nieuwe zaterdag.
31: Met Lucas Kramer.
30: Het christelijke radiostation.
31: Groningen.

0: Een hoopvol geluid.
1: Een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.
2: Jochem gaat over de aarde. Zoeken het hart dat tot u keert. U heeft zelfs uw troon verlaten. U gaf liefde.

over die grote God die jou en mij kent. Ja, hoe wonderlijk is dat, dat hij jou kent? Nou, dan gaat dit lied over van Sander en Angela samen met Erika de Wit. Jore, God van het Hemelrijk, hoe groot zijt gij? Ja, hier op de zaterdagochtend van Groot Nieuws Radio. Terwijl je de slaap nog even uit je ogen wrijft, je nog een keer omdraait. Misschien moet je er ook al uit deze vroege zaterdagochtend, maar misschien ook nog lang niet. Nou, we zetten het volume van je wekkerradio maar één tandje harder, want we gaan echt met heerlijke muziek wakker worden. Ja, echt letterlijk, heerlijke muziek. Allemaal gemaakt voor de Heer natuurlijk. Ja, en ook de dagtekst van vandaag, die hoor je. Met vandaag wijsheid uit het boek Spreuken. We lezen: beter een geduldig mens dan een vechtjas. Beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Dat is hem, de dagtekst van vandaag uit Spreuken 16, vers 32. En straks blikken we terug op de week. Cochran & Co. ga je horen na deze van Therion. De

0: Paddekdeuren staan morgen in veel plekken weer wagenwijd open. En dit lied van Cochran & Co. gaat over de liefde voor de kerk. You're a church, take me back. Ja, het is zaterdagochtend. We gaan terugblikken op de voorbije week. Ja, we zeggen het vaak tegen elkaar. We zijn broers en zussen in het geloof. Vind ik een heel mooie uitdrukking ook wel. Nou, dat zusterschap, ja, dat hebben 1100 vrouwen deze week ervaren. Want het was de week van de Vrouw tot Vrouwdag. Ja, het Nederlands Dagblad was erbij om een reportage te schrijven. Nou, er werd gezongen. Er wordt volop verbinding en eenheid ervaren. En het geloof gedeeld. Nou, en ook al ligt de gemiddelde leeftijd wel wat hoog. Het is toch geen oudbollige haak- en breiclub, zegt een 74-jarige bezoeker. Er haken ook twintigers en dertigers aan. En dit jaar denken de vrouwen voornamelijk uit de rechterflank van de PKN na over het Bijbelboek Hosea. Nou, ik vind het wel mooi hoor. Een mooi teken dat die vrouwen bij elkaar komen en samen het geloof beleven. Ja, het was ook
1: de week van
0: Maarten Blom. Ja, bekend van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol, waarin de familie Blom ook dit najaar weer te zien zal zijn. Nou, in de lunchroom vertelde hij deze week over een bijzonder moment uit de nieuwe serie, namelijk over de doop van dochter Eljada. Ja, en hoewel dat een moment vol met vreugde is, deed het hen ook denken aan hun jong overleden dochter Mirjam.
2: Ja, dat, op zo'n doopdienst komt dat er allemaal terug, hè? Het overlijden van onze dochter Mirjam en Eljada is weer het eerste meisje, hè, nadat Mirjam is overleden 8 jaar geleden. Dus dat was een heel bijzonder geschenk van God. Dus ja, en zeker bij zo'n doop, als het gaat over Gods trouw en zijn verbond en zijn zegen, dan komt dat ook allemaal weer terug. En ook de doop van Mirjam destijds, wat voor ons ook heel veel troost heeft gegeven.
0: Ja, mooie mensen, de familie Blom dus. En dit najaar weer te zien in Een Huis Vol. En het gesprek met Maarten in de lunchroom kun je naluisteren via onze site en ook via onze app. Ja, en voor mij persoonlijk was het de week van de helpende hand. Want ja, ik vertrok deze week van mijn werk met de fiets. En jammer genoeg liep de riem van de tandwielen af na een kilometer fietsen. Ik was al lang niet thuis. Nou, ik probeerde hem aan de kant van de weg weer erop te leggen. Misschien kon ik wel een stukje doorfietsen. Maar helaas is dat niet gelukt. Mijn fiets is gewoon echt stuk gegaan deze week. Nou, de riem die zat er ook al een jaartje of 6 op. Dus die blijkt ook nu helemaal versleten te zijn. Dus die moet vervangen worden. Nou, ik kon dus helaas niet doorfietsen. Maar wat ik dan wel bijzonder hoopgevend vond, is dat er midden in de middagspits, ja, mensen afstapten van hun fiets en me echt wilden helpen. En dat is ook dan gelijk weer een spiegel voor mijzelf. Want ik doe dat zelf echt niet altijd. Maar als we bereid zijn om elkaar te blijven helpen, ja, dan wordt de wereld volgens mij toch wel een heel stukje mooier. Ja, dit is de nieuwe zaterdag bij Grootnieuws Radio. Met zometeen muziek van Colton Dixon. Miracles ga je horen. En dit is Dien en Armen naar omhoog.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend. 90 miles.

Colton Nixon en Miracles hier in de Nieuwe Zaterdag. Ja, zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. Vandaag is 2 Timotheus hoofdstuk 4 aan de beurt. Ja, en daar wordt de oproep gedaan om het evangelie, de blijde boodschap, ja, te blijven verkondigen. Nou, zometeen horen we meer uit dat hoofdstuk uit de Bijbel. Ja, zometeen hoor je ook de zangeres die vanavond haar nieuwe EP gaat releasen, Sera Noah. Nou, ik sprak haar deze week in backstage. Ze was niet helemaal fit en ja, dat is best wel balen als je juist deze week een concert gaat geven. Nou, het gaat hoe dan ook door, want ze gelooft dat het niet alleen afhangt van haar stem. Zelfs door een afwezige of krakerige stem kan God heen werken, zo vertelde ze me deze week. Nou, zometeen hoor je een nieuw nummer van Sera Noah. Waar was jij? Maar eerst deze van Charity Gill en David Gentiles. Dit is New Name Written Down in Glory. Hier in de Nieuwe Zaterdag bij Geluk.

0: The Cast in Crowns in de nieuwe zaterdag. Je hoorde Live Song. Ja, zometeen hoor je muziek van Hillsong Chapel. En ook de nieuwe single van Eline. Die heet Totdat de storm weer ligt. Maar eerst gaan we lezen uit de Bijbel.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik 2 Timotheus, het 4e hoofdstuk uit de Basisbijbel. Goede raad aan Timotheus. Op een dag zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de koning en hij zal dan oordelen over levenden en doden. Namens God en Jezus Christus zeg ik je daarom dringend: vertel de mensen het woord. Dring bij ze aan of het jou nou goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen. Voed hen met veel geduld op in het geloof. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen naar verzinsels. Maar jij moet helder blijven denken, Timotheus, wat er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden, breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort. Slot. Wat mij betreft, mijn leven zal binnenkort geofferd worden. Ik weet dat ik binnenkort zal sterven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedstrijd uitgelopen. En ik heb het geloof vastgehouden. Mijn beloning ligt voor mij klaar. Op de grote dag zal de Heer, de rechtvaardige rechter, mij die beloning geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle andere mensen die vol verwachting hebben uitgekeken naar zijn komst. Doe je best om gauw naar me toe te komen, want Demas heeft me in de steek gelaten. Hij hield meer van de wereld dan van de Heer. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië vertrokken, Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus op en breng hem mee, want hij kan veel voor me doen. Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Als je komt, wil je dan de mantel meebrengen die ik in Troas bij Carpus heb laten liggen? Breng alsjeblieft ook de boekrollen mee en vooral de perkamenten. De kopersmid Alexander heeft mij veel kwaad gedaan. De Heer zal hem daarvoor straffen. Kijk uit voor hem, want hij heeft onze woorden van het goede nieuws heel erg tegengewerkt. Toen ik voor de eerste keer bij de keizer moest komen om mij te verdedigen, heeft niemand mij geholpen. Iedereen heeft me in de steek gelaten. Ik hoop dat de Heer het hen niet kwalijk neemt. Maar de Heer heeft mij geholpen en mij kracht gegeven. Daardoor heb ik het goede nieuws duidelijk aan de niet-Joodse mensen kunnen vertellen. En de Heer heeft me gered. Ik ben niet in de arena voor de leeuwen gegooid. De Heer zal me altijd beschermen tegen elke aanval van de duivel. Hij zal me veilig in zijn hemelse koninkrijk brengen. Voor hem is alle eer voor eeuwig. Amen. Zo is het. Doe de groeten aan Priscilla en Aquila. Ook aan het gezin van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven. Trophimus moest ik ziek in Mileten achterlaten. Doe je best om voor de winter naar mij toe te komen. Je moet de groeten hebben van Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders en zusters. Ik bid dat de Heer Jezus Christus je zal helpen en dat Hij in alles goed voor jullie allemaal zal zijn.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Hillsong Chapel en Cornerstone was dat bij Groot Nieuws Radio. Fijn dat je erbij bent deze zaterdagochtend. Ja, zometeen het nieuws van 7 uur. En dit is de nieuwe van Eline, totdat de storm weer ligt.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
3: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
4: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
3: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 7 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Bij Schinnen werd iemand aangereden door meerdere auto's. De politie zoekt uit hoe het zo mis kon gaan en houdt voorlopig rekening met meerdere scenario's. Vanwege het onderzoek is de weg voorlopig dicht. Er is oneenigheid binnen de regering rond het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat bij wet laten verbieden. Maar D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters, schrijft Trouw. Omdat ook een Kamermeerderheid het VVD-plan steunt, is de kans groot dat het verbod er komt. Iran heeft Amerika een deal aangeboden om binnen 7 dagen de straat van Hormuz weer te openen. Voorwaarde is wel dat Amerika zich houdt aan het Iraanse eisenpakket. Daarin staan onder meer afspraken over het opheffen van blokkades en het versoepelen van sancties. President Trump zou al hebben laten weten niet akkoord te gaan. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP-nieuws.
19: Ja, goedemorgen. Het is nog vlak voor 7 uur op deze zaterdagochtend. En zometeen in de nieuwe zaterdag vieren we de start van de Museumweek. En je hoort deze van Chris Tomlin.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Zijn we zelf ook gek op aanbiedingen? Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
24: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
25: nu
24: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
25: Nu halen, hè? Dus niet straks.
26: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
27: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
28: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
29: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
30: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
31: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
32: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
33: Ralf Vermaanen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes... en over het muzikale pad dat lang niet altijd over roos is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsvoorchrist.nl.
34: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
35: De Nieuwe Zaterdag.
36: Met Lucas Kramer.
35: Het christelijke radiostation.

God is liefde, maar God is absoluut ook heilig. En iets van die heiligheid wordt bezongen in dit bekende lied. Holy Forever hoorde je van Chris Tomlin. Ja, ik zeg een hele goede morgen. Het is zaterdag 26 september. Vraag ze welkom hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, het is vandaag de dag van de thermoskan en koffie, de klapstoeltjes en misschien ook nog wel een partytent. Ja, vandaag is het burendag. Nou, mooi moment om een bakje koffie te doen. Ja, met de mensen waar je misschien een hekel aan hebt. Of misschien best wel mag ook. Nou, of je kent ze eigenlijk niet. Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik woon zelf in een wijk waar mensen niet bepaald de deuren bij elkaar platlopen. Het is zelfs lastig soms om elkaar te begrijpen als je elkaars taal niet spreekt. Maar toch denk ik, het mag best een beetje inspanning kosten om iets van een relatie met je buren op te bouwen. Nou, ik heb een paar jaar geleden zelf de keuze gemaakt om die inspanning ook maar te leveren. Ja, ik doe dat zelf door één avondje per maand ongeveer vuilnisman te spelen. Om alles bij het oud papier en het grof vuil een beetje in goede banen te leiden. Ja, en tegelijkertijd spreek je dan even je buren. En het voordeel is, ja, ik hoef niet langs de buren te gaan, maar de buren die komen allemaal langs mij. Met de een heb je braadje en de ander die loopt snel weer weg. Maar gezellig is het wel als vuilnisman bij mij in de flat. Nou, burendag dus vandaag. Maar dat niet alleen. Vandaag ook de start van de Museumweek. En iemand die de Nederlandse musea goed kent, dat is creatieveling Jennifer Bakermans. En zometeen deelt ze met jou en met mij haar allermooiste museumtips. Muziek Worship ga je ook horen. En dit is Matt Marr. Dit is The Lord's Prayer.

0: Music Worship met Reni Krijenoord. Je hoort de ruimte.
1: Je weekend over hoop.
0: Ja, kunst komt in vele vormen. Ja, is het geen schilderij, dan is het wel iets met textiel of met zand of beeldende kunst of theater of video. Nou, je kunt het allemaal bekijken in de Museumweek en die gaat vandaag van start. Honderden musea die openen de deuren en soms kun je zelfs gratis naar binnen. Dus haal je weekend overhoop en bezoek een mooi museum. Maar ja, wat zijn dan de tips om te gaan bezoeken? En ook, hoe betrek je jouw geloof erbij? Kan dat überhaupt in een museum? Nou, vragen die ik ga stellen aan Jennifer Bakermans van Atelier Agabé. Ze organiseert onder andere christelijke kunstretraites. Jennifer, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, in Nederland hebben we een hoop musea. Jennifer, ben jij er regelmatig te vinden? Ben jij een fervent museumbezoeker?
2: Zeker. Ik heb ook een museumjaarkaart. Dus voor mij komt de museumweek goed uit. Omdat je heel veel leuke activiteiten hebt. Maar het is ook gewoon een hele leuke manier om je geloof te beleven.
0: Ja, nou, daar komen we zo meteen op terug. Wat voor museumbezoeker ben je dan? Kun je echt uren dan ronddwalen in een museum? Of ben je na een half uurtje er ook wel klaar mee?
2: Nee. Ik kan wel uren rondkijken. Maar ik vind het ook leuk als het leuk is voor kinderen. Zelfs met 3 kinderen zoek ik daar ook echt naar. Daar staat er ook een tip over.
0: Oké, nou, daar gaan we zo ook bij langs. Eerst even de tips voor volwassenen, Jennifer. Want je hebt wat voor ons uitgezocht. Wat zijn nou echt de tips, de musea om te bezoeken in deze Museumweek?
2: Nou, natuurlijk zijn alle grote musea open. Het thema van de Museumweek is ook kunst is voor iedereen. Maar ik wil heel graag beginnen met een museum in Uden, Noord-Brabant. Het museum Krona. Want die heeft een tentoonstelling midden in een oud klooster. En zij maken moderne kunst en erfgoed. Daar maken ze verbinding tussen door het naar nu te halen. Dus ze doen heel veel leuke, interactieve kunst. En eentje daarvan gaat dus over de Camino, over de bedevaartse trip.
0: Ja, naar de Santiago de Compostela, hè?
2: Ja. En naast dat ze heel veel ervaringen van wandelaars, van pelgrimstochten verbeelden, laten ze het ook virtueel doen en stellen ze ook vragen van, hey, waarom ga je die reis naar binnen maken? Je maakt natuurlijk heel veel kilometers, maar waarom doen ze dat? En dat is een beetje wat kunst doet, hè, naar de waarom vragen. Waarom?
0: Ja.
2: Misschien ook wel vragen die we stellen aan God.
0: Ja, zeker. En er wordt ook, en dat vertel je al een beetje, er wordt ook een verbinding gelegd tussen vroeger en nu, hè? Hoe gebeurt dat dan daar?
2: Nou, ze nodigen bijvoorbeeld een modernere kunstenaar uit, die dat thema dan gaat uitpluizen. Maar dan halen ze er ook weer een andere discipline bij. Dus het kan rapmuziek zijn of street art. En in dit geval is het virtueel. Dus je kunt dus echt de Camino toch zelf lopen. Als een soort bordspel, als een soort ganzenbord door het museum heen. Dat is heel geinig, hè?
0: Ja, interessant. Nou, in Uden, daar moeten we dus zijn in Museum Krona. En je tweede tip, die is ook uit Brabant. Want jij komt ook uit de Brabant, toch?
2: Ik kom zelf uit Eindhoven, inderdaad. Dus ik ga even helemaal om mijn provincie aanprijzen. Want in de Randstad zijn natuurlijk heel veel leuke musea. Maar in Nederland zijn er zoveel nog leuke musea te vinden. Waaronder dus in Tilburg. Tilburg is een textielstad. En het is een textielmuseum waar heel veel oude ambachten nog uitgevoerd worden. Op een moderne manier. En ze hebben een tentoonstelling die heet Rode Draden. En sommige verhalen komen voor in ieders leven. En die zijn het waard om verteld te worden. En dat kan dus in de vorm van een wandkleed zijn of in de vorm van tafeltextiel. Maar gek genoeg zijn dat vaak heel veel Bijbelse verhalen. Oh. De rode draad. En dus hebben we allemaal kunstenaars uitgezocht die de rode draad in hun leven, de verhalen gaan vertellen met textiel. En dat kan heel modern zijn of juist heel traditioneel. Met een hele oude ambacht. Maar ook daar brengen ze weer het verleden terug naar het heden. Dat vind ik echt heel gaaf.
0: Ja, hoe komt dan textiel ook terug in de Bijbel? Ik zit even diep te graven in mijn hoofd, hoor.
2: Ja. De tabernakel is bijvoorbeeld een van de grootste kunstwerken gemaakt van textiel. En er waren echt 2 meesterkunstenaars nodig om dat te maken. Bezalel en Oholiab. Dat kun je lezen in Exodus 31. En zij hadden de Heilige Geest nodig om die ontmoetingstent van God te maken. Als je dan hebt over een rode draad door de Bijbel, dan zie je toch wel dat textiel daar een rol in speelt. Dus daarom een van mijn favorieten.
0: Ja, maar is het textielmuseum in Tilburg, is textiel niet heel erg saai?
2: Dat zou je denken. Er is zelfs een textiellab, zodat je kunt zien wat machines tegenwoordig kunnen. Dat het echt met AI, dat er heel veel hele vernuftige dingen gemaakt kunnen worden.
0: Kijk, Hey, en je derde tip, dat is bij mij vlak om de hoek eigenlijk. Ja, ik woon op de Veluwe. Op de Hoge Veluwe, daar heb je het Krullemuller Museum.
2: Ja, ze hebben nu een nieuwe tentoonstelling van Vincent van Gogh, 88 werken. Naast dat het een fantastische combinatie is van kunst en cultuur, ga zeker op een wit fietsje door het Nationale Park de Hoge Veluwe. Maar blijf dan even stil bij Vincent van Gogh. En ik vind het leuk, zijn tentoonstelling heet ook Liefde, Hoop en Geloof.
0: Oh.
2: De rode draad door zijn werk. Maar dan wil ik je echt uitnodigen om wat langer stil te blijven staan voor een kunstwerk.
0: Ja, en bij welk kunstwerk dan specifiek?
2: Parijs bij Nacht vind ik een hele leuke. Moet ik eventjes de goede zeggen natuurlijk, want er zijn er meerdere. Maar Vincent van Gogh heeft er een handje van. Hij was in de leer als voorganger. Helaas was dat niet niet zo goede actie als prediker. Dus zijn broer moedigde hem aan om toch zijn kunstschappen op te pakken. En hij stopt dus heel veel van God in zijn schilderijen. En als jij lang genoeg stilstaat, dan zie je dat ook. Dus liefde, hoop en geloof probeert hij in al zijn kunstwerken te doen. Maar eigenlijk zit overal in zijn werk Jezus. Overal zit er de liefde van Jezus in.
0: Okay.
2: En bij dit kunstwerk wil ik je uitnodigen om wat langer stil te blijven staan om te zien wat God wil zeggen.
0: Ja, ik heb hem even erbij gepakt. Want Parijs bij Nacht, zo heet hij dan. Daar zie ik dan eigenlijk een soort tafereeltje in van het laatste avondmaal.
2: Ja, klopt.
0: Zie ik dat goed of zie ik dat verkeerd?
2: Het is een terrasscène natuurlijk. En als je telt, als je eerst gaat kijken zonder oordeel van wat zie ik nou hier? Psalm 46, vers 11 zegt dat ook. Wees stil, weet dat ik God ben. Kijk eerst zonder oordeel. Dan zie je dus één iemand in het midden en een aantal figuren eromheen. En tel eens even en dan kom je uit bij hetzelfde aantal als de vriendengroep van Jezus.
0: Ja. Wat grappig zeg.
2: Ja, en dan kun je je afvragen, waarom heeft hij dit zo gemaakt? Want je moet, als je er gaat verstillen, je zoomt echt in. En dat is ook leuk, hè? Dus Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Dus soms moeten we ook even inzoomen op wat God te zeggen heeft. En niet alles begrijpen we direct. Dus we mogen ervan uitgaan dat de kunstenaar echt iets schuil houdt voor ons. En dat we daar even opmerkzaam voor mogen zijn.
0: Ja, dus niet als een wervelwind door het museum maar echt even stil worden. Even kijken naar een schilderij.
2: En precies. Op die manier, donker naar licht. Ja, gaat hij echt eventjes ons meenemen naar dat beeld. Terug naar dat moment dat Jezus met zijn vrienden het laatste avondmaal ging. En dan kijk je niet alleen naar wat je ziet, maar ook naar wat het met je doet. Want je ziet hier een figuur met een dienblad. En als je echt heel lang voor het schilderij blijft staan, dan zie je de broden en één glas wijn. Dan is dat wel een hele mooie manier hoe Vincent dat heeft gedaan. Het is niet standaard. Het nodigt echt uit om te verstillen. Want daar wil ik naartoe. Om te verstillen en om te bedenken wat wil hij zeggen. Heb je een ontmoeting met de maker, met hoofdletter M.
0: Ja. Mooi zeg. Nou, dat is een mooie uitnodiging om in deze museumweek ook iets van God op het spoor te komen in kunst, in musea. Nog één tip, want die benoemde je nog even. Kun je die kort nog benoemen, de tip voor kinderen?
2: Ja, de tips voor kinderen. Dan gaan we even helemaal naar Limburg, naar Maastricht, het Bodefant Museum. Want daar kunnen kinderen spelen in het museum. Daar mogen ze alles aanraken. En worden ze ook uitgedaagd om zelf kunst te maken.
0: Kijk,
2: want
0: leuk.
2: Vaak denken ze van, ik moet een kunstenaar zijn of ik moet de kunstacademie gedaan hebben om kunst te maken. Maar in dit museum zijn de kinderen de kunstenaar. En dat is, vind ik ook wel heel tof.
0: Heel tof. In Maastricht dus het Bonnefante Museum. Ja. Jennifer Bakermans van het Atelier Agape, dank je wel. En we gaan lekker naar het museum toe deze
2: heel
0: week.
2: Heel veel inspiratie allemaal.
0: Mooie dag, hè. Hoi.
2: Doei.

0: Battle Music met Stephanie Gretzinger. Dat was King of My Heart. Het is bijna 19:30 en hier is Jeroen Hazewinkel met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij schinnen door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en vraagt om camerabeelden. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties. Maar coalitiegenoot D66 is tegen, schrijft Trouw. Toch lijkt een kamermeerderheid het plan te steunen. En de Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen door zware regen. Veel huizen en andere gebouwen in de stad staan onder water.
2: Groot nieuws update.
0: En het wordt komende week een bijzondere synode voor de christelijke gereformeerde kerken. Dinsdag begint de synode, want voor het eerst ontbreekt een afvaardiging uit de rechterflank. Het kerkverband is gescheurd en de belangrijkste vraag is, ja, hoe moet het verder? Op de agenda staat bezinning op de verwarrende situatie waarin ze zijn terechtgekomen. En maandag start de synode van Hoogeveen met een bidstond. Nou, meer erover lees je ook in het Nederlands Dagblad. En paus Leo is deze dagen in Parijs. De NOS schrijft dat het bezoek het centrum van de Franse hoofdstad totaal lam legt. Honderdduizenden mensen die hopen een glimp op te vangen van de leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, het katholicisme groeit in Frankrijk. Vorig jaar lieten zo'n 21.000 mensen zich dopen, vooral jongvolwassenen. En vanmiddag wordt op de Champs-Élysées in Parijs een open luchtmis gehouden. En die wordt ook live uitgezonden via de NOS. Ja, de Tweede Kamer die heeft een motie aangenomen die een einde moet maken aan iftars en kerstvieringen bij de politie. En ook mogen agenten geen religieuze handelingen meer uitvoeren. Maar christelijke agenten die zijn kritisch op dat besluit, meldt het ND. Want iftars, maar ook paasbrunches en Chanukka-vieringen die zijn juist ook bedoeld om de verbinding te zoeken met mensen en met de buurt. De politie wordt op die manier benaderbaar. En ook wordt gevreesd dat het verbod moeilijk te handhaven is. Ja, en er is een opwekking gaande in het Verenigd Koninkrijk. Ja, veel evangelicale kerken die zien een stroom van nieuwe leden. Vooral jonge mannen met een dringende behoefte aan Bijbels onderwijs. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Een evangelicale organisatie deed onderzoek en presenteerde gisteren de resultaten. De onderzoekers die stellen ook dat het Verenigd Koninkrijk een zendingsgebied is geworden. Ja, veel mensen zijn niet bekend met de Bijbel. En op vragen over het geloof wordt vaak weet ik niet ingevuld. Hoop te doen dus in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dan het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en het wordt tussen de 19 en 22 graden. Ja, morgen ook periode met zon en het wordt warmer. Dan tussen de 29 en jawel 26 graden.
3: Lucas Kramer.
0: Oh, lekker zeg, nazomer dit weekend. Ja, zometeen Christian Verwoerd bij Gronings Radio. Micha 4 ga je horen. En dit is Stephen Curtis Chapman. And what a friend we have in Jesus.
2: De nieuwe zaterdag.
3: Het christelijke radiostation.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Christian Verwoerd. Je hoorde Micha 4. Kom, laten we gaan. En ondertussen is het reuze gezellig in de WhatsApp van Gronings Radio. Nou, mocht je een berichtje willen sturen naar de studio, naar mij, heel gezellig. Ons nummer vind je op groningsradio.nl/WhatsApp. Voeg me even toe aan je telefoon en reageer. App lekker, gezellig. Nou, heeft ook Rianne gedaan. Die reageert nog even op het gesprek over de museumtips met Jennifer. En zij raadt het museum De Pont aan. Is een museum in Tilburg, dus ook in Brabant. Vindt Rianne een heel mooi museum. Nou, bij doorgegeven. John is er ook bij. Die wenst iedereen een heel prettig weekend. Heel veel blessings van John. Jan die heeft vanochtend al een rondje van 10 kilometer gewandeld. En daarna mag hij 2 uur in de auto naar Harlingen zitten. Dus die luistert ook gezellig mee. Leuk dat je erbij bent, Jan. En Angelo is vrachtwagenchauffeur en luistert door de week heel vaak in de vroege ochtend naar De Nieuwe Morgen. En nu dus ook op zaterdagmorgen naar De Nieuwe Zaterdag. Als hij vroeg aan het sporten is. Nou, Godzegen voor het weekend toegewenst. En heel veel groetjes van Angelo. Nou, leuk dat je er ook bent, Angelo. Ja, hij is inmiddels al een aardig vertrouwde stem op de zaterdagochtend aan het worden. Ik heb het over dominee Anne van Olst. Hij is ook directeur van de Evangelische Hogeschool. En hij verzorgt in dit programma de overdenkingen om 8:15 en 9:15. En zometeen gaat zijn overdenking over vakmensen. Eerst deze vakvrouw. Haar naam, Franny Cash.

0: It was Jesus all along. Je hoorde Franny Cash. Zometeen muziek van Lev en Torren Wells hier in de Nieuwe Zaterdag. Mijn eerste overdenking. Hier is dominee Anne van Olst.
1: Ik hou ervan om iemand bezig te zien met zijn of haar vak. Vakmensen. Ze hebben zich bekwaamd in een vak, in een taak of in een ambacht. En ze kunnen het. Ze hebben er gaven voor en hebben ongetwijfeld veel getraind of geoefend voordat ze het konden. Ik sta er dan bij te kijken, bij zo'n witgoedmonteur die de vaatwasser komt repareren, of de loodgieter die voor een of andere klus komt, of de muzikant of kunstenaar. Ik zou het niet kunnen. Prachtig om het gemak te zien waarmee zij het wel kunnen. Ook dat is van God, toch? God is het die gaven en talenten geeft. Hij geeft die gaven en talenten door zijn geest. Maar dat sluit eigen inzet en oefening niet uit. Als de Heer de opdracht geeft om de tabernakel te bouwen, wijst hij Bezaliël en Oholiab als vakmensen aan. Het is bijzonder om te lezen hoe zij de gave om al dat houtwerk en goudwerk te maken van God zelf krijgen. Lees maar mee in Exodus 31, vers 1 tot 6. De Heer zei tegen Mozes: ik heb mijn keuze laten vallen op Bezaliël, de zoon van Uri, de zoon van Gur, uit de stam Juda. Ik heb hem vervuld met goddelijke geest, met wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en in goud, zilver, koper en brons uitvoeren. Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken, en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Oholiab, de zoon van Gisamach, uit de stam Dan, stel ik als zijn medewerker aan. Alle die hun vak verstaan, heb ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven. Het zijn dus vakmensen, kunstenaars. Ze kunnen ontwerpen maken, het materiaal bewerken en prachtige dingen maken. Hoe zijn ze zulke vakmensen geworden? Er staat nadrukkelijk dat God ze deze gaven gegeven heeft. Maar het is er niet van de een of andere dag komen aanwaaien. Ik merk bij mezelf soms de neiging om het met een schaartje te willen knippen. Enerzijds wat God doet en anderzijds wat onze eigen inbreng is. Dat wil ik met de gaven van de Heilige Geest soms ook graag. Wat je zelf kunt is dan van jezelf en alleen het heel bijzondere is dan van God. Bij Bezaliël en Oholiab ligt dat blijkbaar anders. Ik neem aan dat zij voordat ze aan de tabernakel begonnen al wel eerder hout bewerkt hadden en met goud bezig zijn geweest. Maar de ontwikkeling van hun gaven en talenten staat niet los van de goddelijke geest die God hen gaf. Het kan samen opgaan, gaven en talenten die God geeft en de training om die tot ontplooiing te laten komen. De geest kan onze gaven in dienst nemen en ook die gaven hebben we van God gekregen. We hoeven niet allemaal Bezaliël en Oholiab te worden.

gekomen zijn. We hebben gaven en talenten gekregen om in te zetten. God wil ons gebruiken in zijn dienst, in zijn wereld, in zijn koninkrijk en in zijn kerk. De gaven en talenten die we gekregen hebben, mogen we niet verstoppen of begraven. En tegelijk vertelt de tabernakelbouw met Bezaliel en Oholiab ons dat we niet alleen op onze eigen vaardigheden aangewezen zijn. We kunnen van God zelfs een roeping of taak krijgen die onze eigen vermogens eigenlijk te boven gaat. Maar met die goddelijke geest die hij ons wil geven, mogen we de opdracht en roeping aanvaarden, in het besef dat we er niet alleen voor staan. Laten we daarom dit gebed bidden. Heer, geef mij het inzicht en de moed om de gaven die u mij geeft te gebruiken.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep.

0: Start de zaterdag rustig.
1: Met Lucas Kramer.
0: Een hoopvol geluid.
1: In het weekend.
0: Bij Groot Nieuws Radio.

0: Dat was Thorin Wells in de Nieuwe Zaterdag. En zometeen het nieuws van 8 uur.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 8 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zware ongeluk op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij Schinnen door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en houdt voorlopig meerdere opties open. Wie camerabeelden van het ongeluk heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties, schrijft Trouw. Zoiets is niet normaal in een rechtsstaat, vindt de partij. D66 is tegen een verbod, net als burgemeesters. Toch lijkt het plannen te halen omdat een kamermeerderheid het steunt. De Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen. Het regent al dagenlang heel hard en door de rampenstatus kan de overheid lokale organisaties tot actie laten overgaan. Door het noodweer zitten mensen vast in ondergelopen huizen. Ook veel andere gebouwen in de stad staan onder water. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ja, dankjewel Jeroen. Zometeen gaan we de handen uit de mouwen steken. En je hoort ook deze.
22: Don't stop.
0: test komt eraan.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
22: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
23: Fans van Voordeel,
22: Aldi.
25: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
26: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
27: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
28: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
29: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
30: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
31: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
32: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
33: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
34: Oh. Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
35: De Nieuwe Zaterdag.
36: Met Lucas Kramer.
35: Het christelijke radiostation.

En don't stop praying. En als we het hebben over het gebed, ja, we kunnen het komende week gelijk in de praktijk brengen. Want komende woensdagavond is er weer een gebedsavond hier bij Gronings Radio. Vanaf 8 uur 's avonds en we gaan bidden voor de kerk. Nou, van harte uitgenodigd om mee te bidden dus via de radio. Een hele goede morgen. Dit is de nieuwe zaterdag van 26 september 2026. Nou, een mooie zaterdag om eens lekker uitgebreid te gaan ontbijten. Met een lekker croissantje, een eitje, een jus d'orange, een pannenkoek. Vind ik ook altijd lekker bij het ontbijt. Of anders een lekker rijk gevulde schaal met kwark. Dat is natuurlijk altijd goed. Nou, ik ben inmiddels al aan mijn second breakfast bezig. En daarvoor moet de snoeppot op de redactie het gaan ontgelden. Ja, die zit helemaal gevuld met chocoladepepernoten. Nou, ik vrees dat mijn collega's maandag helemaal niks meer over hebben. Nou, sorry daarvoor alvast. Nou, het is vandaag de zaterdag van Burendag. Het is ook de start vandaag van de Museumweek. En we zitten ook midden in de Present Doe-weken. Ja, en die weken die zijn bedoeld om naar elkaar om te zien en elkaar ook te helpen. Bijvoorbeeld met een bepaalde klus. Nou, denk aan een tuin aanpakken, een kamer inrichten, op bezoek gaan bij een ander, noem maar op. Nou, in Hogeveen gaan vandaag ook wat mensen op pad om een paar klussen te klaren. En Annette gaat zo meteen vertellen over de klus die zij gaat oppakken.

0: Wat een fijne band is dit toch? Need to Breathe, je hoorde The Long Surrender. Maakt het 8:50?
1: Je weekend overhoop.
0: Ja, waar haal jij je weekend voor overhoop? Nou, misschien voor de voetbal, een andere sport, een bepaalde hobby of bezigheid. Ik vind het heel leuk om van je te horen waar jij je weekend voor overhoop haalt. Deel het via de WhatsApp of via grootnieuwsradio.nl/denieuwezaterdag. Nou, je kan iets voor jezelf gaan doen, niks mis mee ook. Maar mooi om ook iets voor de ander te betekenen. In een halve dag kun je al een wereld van verschil maken in het leven van een ander, stelt Stichting Present. En daarom organiseren ze de Present Doeweken. Ja, om juist dat omzien naar elkaar een duwtje in de rug te geven. Nou, je kan je aanmelden om een klus op te knappen. Annette Jansen uit Hoogeveen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent een van de mensen die vandaag de handen uit de mouwen gaat steken en ook een klus gaat klaren. Vertel eens, waar ga jij je weekend voor overhoop halen, Annette?
2: Nou, wij gaan met onze fractie van het CDA Hoogeveen ons verdelen vandaag. En een aantal collega's gaan een mooie tuinklus doen bij een mevrouw hier in Hoogeveen. En ik ga zelf nog met een paar collega's naar een ouderenorganisatie om een gezellige activiteit te helpen mogelijk maken.
0: Ja, en een gezellige activiteit, dat kan natuurlijk van alles zijn. Wat voor gezellige activiteit gaat het worden?
2: Ik heb begrepen dat er een high tea wordt georganiseerd. Dus ik denk dat wij moeten serveren. Misschien wel al iets maken. Ik weet niet precies wat we moeten doen. Ik weet hoe laat we er moeten zijn. En dat we denk ik ook vooral goede energie en gezelligheid moeten brengen.
0: Ja, een stukje gezelligheid brengen bij ouderen. Wat aandacht schenken, leuke gesprekjes aanknopen en ondertussen lekkere hapjes naar binnen werken.
2: Dat denk ik. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Nee. Ja.
0: Hey, maar dan heb je wel van de fractie de beste, de relaxte klus uitgekozen, of niet?
2: Nou ja, er was wel wat voorkeur. Er was wel wat voorkeur. Maar uiteindelijk hebben we gelukkig ook mensen in de fractie die tuinieren heel erg leuk vinden.
0: Ja, die extreem groene vingers hebben en dat prima kunnen doen. Kijk, hey, heerlijk zeg. Je mag dus een high tea gaan verzorgen, een beetje de gangmaker zijn daar op het feest. Zo stel ik me dat zo voor. Ja. Waarom doe je mee, Annette? Waarom vind je het zo belangrijk?
2: Nou, wat je zelf al zei in je inleiding is dat het doel van Present is om dat omzien naar elkaar steeds vanzelfsprekender te maken. En dat past ons ook gewoon als een jas. We vinden het heel belangrijk dat betekenis geven in de wijken en dorpen, dat blijft bestaan. En dat die beweging van die zorgzame gemeenschappen, dat die groeit, dat die toeneemt. En Stichting Present is er al heel wat jaren mee bezig. En heeft gewoon hele mooie, toegankelijke, concrete initiatieven waarmee zij mensen koppelt aan elkaar.
0: Ja, je kan er zo instappen en je aanmelden voor een klus. Ja. Je vertelt het al, je bent raadslid in Hoogeveen voor het CDA. Ik hoor die partij ook het heel vaak hebben over gemeenschapszin. Echt in elke zin en bijzin wordt wel erover gesproken. Ja. Wat is gemeenschapszin nou precies? Dan?
2: Nou ja, gemeenschapszin, dat is eigenlijk dat omzien naar elkaar. Dat is die beweging om van onderop door de mensen zelf die leefbaarheid in de samenleving goed te houden. Hè? En de zelfstandigheid van mensen en de zelfredzaamheid van mensen ook te helpen bevorderen. En als we allemaal een beetje meer voor elkaar gaan betekenen, dan wordt de wereld ook een beetje mooier. En tegelijkertijd zorgen we dan ook voor dat bijvoorbeeld professionele zorg misschien pas in beeld komt als het echt nodig is. Hè? Ja. Want we zien gewoon nog veel eenzaamheid. Aan de ene kant veel eenzaamheid, armoede. Hè? Want als raadslid ben ik ook bezig met de WMO, hè? De wet maatschappelijke ondersteuning en wat daar allemaal speelt. En ik zie gewoon, er wordt wel steeds geroepen, we moeten focussen op preventie. En het is waar, hè? Want je kunt, als je eenzaamheid aandacht geeft, kun je echt grotere knelpunten en problemen op langere termijn voorkomen. Of misschien wel helemaal uitsluiten. Maar preventie moet niet gezien worden als een beleidsstuk. Dat moet echt vanuit mensen zelf komen.
0: Ja, want dat vroeg me ook af. Is het dan echt ook een taak van de politiek om die gemeenschapszin te bevorderen? Of moet het gewoon ook echt intrinsiek gemotiveerd zijn om anderen te helpen vanuit de bevolking?
2: Nou, ik denk dat het beide is. Ik denk namelijk dat politiek, de overheid, maar ook een zorgorganisatie, een sportvereniging, de ondernemers in de gemeente en de mensen zelf. Ik denk dat we hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in hebben.
0: Ja, dus en de politiek, die is aan zet, die mag het bevorderen. En ook wij mogen lekker de handen uit de mouwen steken. Nou, bijvoorbeeld vandaag bij die klus die jij gaat doen, Annette. En ook komende tijd bij de presente doelweken. Hey, wat zou er nou op het menu staan bij de high tea? Wat denk je?
2: Ja, scones is dat toch meestal. Scones en thee natuurlijk. Nou ben ik een koffiedrinker, maar dat moet ik maar even.
0: Nou, ik hoop
2: ik zou ook heel graag een oproep willen doen aan andere organisaties, partijen, fracties. En ik weet ook, ik sprak gisteren nog een andere fractie in Hoogeveen. Die gaat in oktober meedoen. Dus doe vooral mee. Het is laagdrempelig. Inderdaad, zomaar een klusje. Je zit niet, ja, dit klinkt wat raar, maar het is niet zo dat je je verbindt aan een vaste dag in de week of een vaste partij. Je kunt het gewoon heel ad hoc doen. En dat is gewoon leuk.
0: Kijk, gewoon even één keertje meedoen. En dat kan ook via stichtingpresent.nl/doen. Dus stichtingpresent.nl/doen. Annette Jansen uit Hoogeveen, dankjewel. En heel veel succes vandaag.

0: week was Joke Buijs de gast bij Daan Holthof in Backstage. En vertelde ze onder andere over het ene concert dat ze dit jaar gaat geven. Eén concert dus slechts. En die wordt gegeven op 31 oktober. Dus wil je nog Joke Buijs dit jaar live zien? Wees erbij 31 oktober 2026. Omdat hij leeft. Maakt het 8:30 en hier is Jeroen Hazewinkel met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: De A76 bij het Limburgse Schinnen is dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie doet onderzoek en vraagt om camerabeelden. De regering praat dit weekend en daarna met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting voor volgend jaar. Pro en Volt trekken daarbij samen op. Zijn die akkoord, dan is er meteen een meerderheid voor de plannen. En in de Thaise hoofdstad Bangkok is de rampenstatus uitgeroepen. Het regent er al dagen zo hard dat een groot deel van de stad is overstroomd. Door de rampenstatus kunnen lokale organisaties ingrijpen.
2: Groot nieuws update.
0: Het wordt de komende week een bijzondere synode van de christelijke gereformeerde kerken. Dinsdag begint die synode, want voor het eerst ontbreekt een afvaardiging uit de rechterflank van die kerk. Ja, het kerkverband is gescheurd en de belangrijkste vraag is, ja, hoe moet het nu verder? Op de agenda staat bezinning op de verwarrende situatie waarin ze zijn terechtgekomen. En maandag wordt de synode afgetrapt met een bidstond. En meer over deze kerkvergadering lees je ook in het Nederlands Dagblad. Ja, en paus Leo is deze dagen in Parijs. De NOS die schrijft dat het bezoek het centrum van de Franse hoofdstad echt totaal lam legt. Honderdduizenden mensen die hopen een glimp op te vangen van de leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, het katholicisme groeit in Frankrijk. Vorig jaar lieten zo'n 21.000 mensen zich dopen, vooral jongvolwassenen. En vanmiddag wordt op de Champs-Élysées in Parijs een open luchtmis gehouden. En die wordt ook live uitgezonden via de NOS. Ja, de Tweede Kamer die heeft een motie aangenomen die een einde moet maken aan iftars en kerstvieringen bij de politie. En ook mogen agenten geen religieuze handelingen meer uitvoeren. Maar christelijke agenten die zijn kritisch op dat besluit, meldt het ND. Want iftars, maar ook paasbrunches en Chanukka-vieringen die zijn juist bedoeld om de verbinding te zoeken met mensen. De politie wordt op die manier benaderbaar. En ook wordt gevreesd dat het verbod moeilijk te handhaven is. En er is een opwekking gaande in het Verenigd Koninkrijk. Ja, veel evangelicale kerken zien een stroom van nieuwe leden. Vooral jonge mannen met een dringende behoefte aan Bijbels onderwijs. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Een evangelicale organisatie die deed onderzoek en presenteerde gisteren de resultaten. De onderzoekers stellen ook dat het Verenigd Koninkrijk een zendingsgebied is geworden. Ja, veel mensen zijn niet bekend met de Bijbel. En op vragen over het geloof wordt ook vaak weet ik niet ingevuld bij het onderzoek. En dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag een afwisseling van zon en wolken. Het blijft droog en het wordt tussen de 19 en 22 graden. Ja, morgen ook een periode met zon. Het wordt ook warmer tussen de 29. Nee, dat zeg ik verkeerd. Volgens mij tussen de 19 en 26 graden.
3: Lucas Kramer.
0: Heerlijk nazomerweer dus. Zometeen in de weekendshow Michael W. Smith en Awesome Gods. En dit zijn Keith en Kristen Getty. En Speak, O Lord.
2: De nieuwe zaterdag.
3: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

zo is dat. Our God is an awesome God. Een heel bekend lied van Michael W. Smith. Deze zaterdagochtend te horen bij Grootnieuws Radio. Het is 9:10. Ja, zometeen horen we onze overdenker, dominee Anne van Olst. En straks gaat zijn overdenking over twijfel aan Jezus. Ja, en waar haal jij je weekend voor over op? Nou, ik stelde net die vraag en er komen leuke reacties op. Nou, Ellen die duikt haar bed in na een nachtdienst. Nou, welterusten, Ellen, als ze inmiddels niet al vertrokken is. Anja die gaat naar een tuinrommelmarkt met het motto kijken, kijken, niet kopen. Nou, ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken, Anja. Zeker als je allemaal leuke dingen ziet staan voor je eigen tuin. Ja, dan is de verleiding groot om dan toch iets moois mee te nemen. Ja, en er komt een heel mooi verhaal binnen van Jackie. Ze stuurt me een appje. Vanavond staat ze voor het eerst sinds 8,5 jaar weer op het podium. Ze zegt, ik ben professioneel fluitiste, maar ik heb door fysieke problemen een hele tijd niet kunnen spelen. En nu zit ik alweer een tijdje goed in de opbouw. En vanavond is er een sing-in in onze kerk en ik ben daarvoor gevraagd. Het is echt te gaaf, ik ben zo enthousiast. God verhoort gebeden die ik amper meer durfde te bidden. Nou, mooi om te delen, Jackie. En wat bijzonder dat je vanavond na 8,5 jaar weer mag fluiten op het podium. Nou, heel veel zegen en heel veel plezier daar ook bij. De nieuwe zaterdag met nu Marcel en Lydia Zimmer.

0: Een kort gebed dat je kan bidden. Kyrie eleison. Heer, ontferm u over ons. Jordan, Marcel en Lydia Tsimer. Op de zaterdagochtend van 26 september... waar we gaan luisteren naar de overdenking door dominee Anne van Olst.
1: Hoe is het mogelijk dat je eerst volledig overtuigd bent van het geloof in Jezus... en dan toch gaat twijfelen? Ik heb het zelf meegemaakt. Na een periode van zekerheid en vreugde in het geloof... brak er een heel andere periode aan, van twijfel. De vreugde van het geloof was weg. Geen zon meer, maar dikke mist. Ik dacht dat ik de enige was en praatte er niet over. Gelukkig is het in zekere zin overgegaan. Het kan echt dat je ook je overgebleven vragen en twijfel in Gods handen legt. En weer echt gelooft met heel je hart en met rust en zekerheid. Als je twijfelt, ben je niet alleen. Je bent zelfs in goed gezelschap. In Lucas 7, vers 18 tot 23 lezen we dat zelfs Johannes de Doper twijfelde. Johannes, die Jezus aangewezen had als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij had met zoveel overtuiging staan preken dat de mensen zich afvroegen of hij soms de beloofde Messias was. Nee, zeker niet, had hij gezegd. Die na mij komt is zoveel meer dan ik. Als hij komt, dan zal hij dopen met de Heilige Geest en met vuur. En hij zal het koren van het kaf scheiden. Johannes wist het zeker. Maar nu weet hij het niet zo zeker meer. Hij is in de gevangenis gezet door Herodes. En daar krijgt hij bezoek van zijn leerlingen. Ze vertellen over wat Jezus doet. Hij geneest. Hij preekt zulke mooie dingen over God en over het koninkrijk van God. En ook over bevrijding van gevangenen. Wacht even. Bevrijding van gevangenen? En ik dan, denkt Johannes, waarom zit ik dan achter de tralies? Waar blijft dat oordeel dan? Waar blijft die bevrijding dan? Begrijpelijk dat bij Johannes de Doper de vragen gaan knagen. Klopt het wel? Ik begrijp het niet. Is hij het wel echt? Of zat hij ernaast? Hij stuurt zijn leerlingen naar Jezus met exact die vraag. Je leest het in Lucas 7, vers 19. Bent u het die komen zou... of verwachten wij een ander? Wat moet je doen als je zo twijfelt? Naar Jezus gaan. Ik schaamde me zo voor mijn twijfel dat ik er met niemand over sprak. Johannes schaamt zich gelukkig niet, maar laat zijn leerlingen de vraag aan Jezus stellen. Twijfel je? Blijf er niet zelf mee lopen. Praat erover, met mensen om je heen en vooral met God. Ga naar Jezus. Leg je twijfel en je vragen...

Wat je in ieder geval niet moet doen is denken, zo is het nu eenmaal of zo ben ik nu eenmaal. Ik weet het allemaal niet zo zeker. Ik ben een twijfelaar, maar dat hoort blijkbaar bij mij. Sommige mensen lijken tevreden met hun twijfel. Maar dat moet je niet zijn. Ga ermee naar Jezus toe. Wees niet tevreden met twijfel, maar strek je uit naar overtuiging en zekerheid. Is de Heilige Geest er niet om te helpen? Bijzonder is wel dat Jezus wel een antwoord geeft aan Johannes, maar niet het antwoord op al Johannes' vragen. Kijk naar wat ik doe, zegt Jezus. En zo staat het toch bij de profeten? Staat in de Bijbel niet duidelijk dat ik echt ben die komen zou? Wat voor reden heb je om te twijfelen? Maar ondertussen vertelt Jezus niet waarom Johannes in de gevangenis zit en het oordeel nog niet komt. Lastig is dat. Jezus geeft niet op alle vragen een antwoord. Maar hij zegt wel, je hebt genoeg om te geloven. Gelukkig ben je, als je over mij niet struikelt. Als jij last hebt van twijfel, bid dan, Heer, u kent mijn twijfel en mijn vragen. Geef mij weer zekerheid en vreugde.

0: stretches to the sky.
1: Start de zaterdag rustig.
2: Met Lucas Kramer.
1: Een hoopvol geluid.
2: In het weekend.
1: Bij Grootnieuws Radio.

Dat was Cela, ik wil komen en knielen. In de nieuwe zaterdag, ja, op zaterdagochtend inderdaad. Ja, de ochtend dat je bij het ontbijt kunt kiezen tussen koffie en thee, tussen een wit of bruin broodje, een schaaltje kwark of toch maar even niet. En je mag ook kiezen wat betreft de muziek. Want wat wil je graag horen zometeen na 9 uur? Nou, ik heb twee opties voor je uitgekozen. En je mag doorgeven via de Gronings Radio WhatsApp welke je graag wil horen. Nou, het zijn twee zangers, aanbiddingsleiders, sprekers uit Nederland. Optie A, Kees Kruijenoord, Hisser over alle dingen. En optie B, Gerald Troost en Tot aan die dag. Ja, en zo klinken ze. Optie A.

0: mag het worden? Optie A of optie B? Geef het door via de Groningen Radio WhatsApp.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Groot Nieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. Volgens de Telegraaf gleed ze deze week in de buurt van een waterval uit en kwam ze op een rots terecht. De waterval is geliefd bij toeristen en die halen geregeld gevaarlijke toeren uit om bijzondere foto's te maken. Of dat nu ook gebeurd is, is niet duidelijk. Het minderheidskabinet praat vandaag verder met verschillende partijen over de begroting. Als Pro langskomt, dan zit ook meteen Volt aan tafel. De twee partijen hebben afgesproken dat ze alleen nog maar samen met het kabinet Jetten praten. Met die twee partijen erbij heeft de coalitie meteen een meerderheid. De A76 bij het Limburgse Schinnen is in noordelijke richting dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie zit nog met veel vragen en houdt voorlopig alle scenario's open. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP Nieuws.
11: Groot Nieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Er staat file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg na een ongeluk bij Tilburg Centrum. Oost 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarvoor is de rechterrijstrook dicht.
16: Ja, wie gaan we zo meteen horen? Wordt het Kees Kraaienhoort of wordt het Gerald Troost? Nou, in overgrote meerderheid gaan mensen toch voor optie B. Dus zometeen Gerald Troost.
17: Tot aan die dag wil ik weten wie u bent.
18: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin?
14: Hana slaapt mijn dagstuin. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
21: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Ufone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Joujou.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou. NVM.
26: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
27: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
30: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind... heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
31: De nieuwe zaterdag.
32: Met Lucas Kramer.
31: Het christelijke radiostation.

Je kunt met een wijzend vingertje iemand beschuldigen, maar je kan ook positief wijzen met het vingertje. Nou, in dit lied van Toby Mac en Jamie McDonald wordt gewezen naar God. Ja, hij heeft het gedaan. Het is te mooi om aan te twijfelen. Dit is echt een werk van God. Jordan, God did it. In de zaterdagochtendshow van Groot Nieuws Radio, de nieuwe zaterdag, zo heet het nieuwe programma. En ik vind het heel erg leuk met jou. Nou, het is de dag dat Klaas naar het asielzoekerscentrum gaat. Want ja, ik wist het niet. Het is vandaag open AZC-dag. En hij mag daar mee gaan helpen. Je kan dus langsgaan bij het AZC en in gesprek gaan met bewoners en medewerkers. En het motto is ook, ja, door elkaar te ontmoeten groeit er hopelijk iets van begrip. Ja, en op deze 26 september is er vast ook wel iemand jarig of viert een echtpaar een huwelijksjubileum. Of heb jij een naam in gedachten waarvan je denkt van, nou, die heeft echt een goede plaat nodig om even bemoedigd te gaan worden. Nou, dit uur is je kans, want wie mogen we een blessing meegeven? Nou, geef het door via de Groot Nieuws Radio WhatsApp en wie weet hang jij zo meteen aan de lijn. Straks gaan we ook terugblikken op de week. Je hoort Lauren Daigle en All Sons and Daughters. En dit is het Adem Project.

0: op de vroege zaterdagochtend bij GroNieuws Radio. Het is 8:08 en dat betekent dat we gaan terugblikken op de voorbije week. Ja, we zeggen vaak tegen elkaar, we zijn broers en zussen in het geloof. Nou, dat zusterschap, dat hebben 1100 vrouwen deze week ervaren. Want het was
1: de week van
0: de Vrouw tot Vrouwdag. Nou, het Nederlands Dagblad was erbij om een reportage te schrijven. Er werd gezongen, er werd volop verbinding en eenheid ervaren. Het geloof gedeeld en ook al ligt de gemiddelde leeftijd wat hoog, toch is het geen oudbollige haak- en breiklub, zegt een 74-jarige bezoeker. Er haken, ja, dat is een leuke woordkeuze, er haken ook twintigers en dertigers aan. Nou, dit jaar denken de vrouwen voornamelijk uit de rechterflank van de PKN na over het Bijbelboek Hosea. Nou, ik vind het mooi hoor, zo'n vitale club gelovige vrouwen die elkaar vinden en het geloof met elkaar delen. Ja, het was ook
1: de week van
0: Maarten Blom. Ja, bekend van de KRO-NCRV-serie Een Huis Vol, waarin de familie Blom ook dit najaar weer te zien zal zijn. In de lunchroom vertelde hij deze week over een bijzonder moment uit die nieuwe serie, namelijk over de doop van dochter Eljada. Ja, en hoewel een doop een moment vol vreugde is, deed het hen ook denken aan hun jong overleden dochter Mirjam.
2: Ja, dat, op zo'n doopdienst komt dat er allemaal terug, hè? Het overlijden van onze dochter Mirjam en Eljada is weer het eerste meisje, hè, nadat Mirjam is overleden 8 jaar geleden. Dus dat was een heel bijzonder geschenk van God. Dus en zeker bij zo'n doop, als het gaat over Gods trouw en zijn verbond en zijn zegen, dan komt dat ook allemaal weer terug. En ook de doop van Mirjam destijds, wat voor ons ook heel veel troost heeft gegeven.
0: Ja, mooie stel mensen. Het gezin, de familie Blom, dit najaar dus weer te zien in Een Huis Vol. En het gesprek met Maarten in de lunchroom kun je luisteren via onze site en ook via onze app. Ja, en het was voor mij persoonlijk
1: de week van
0: de helpende hand. Want ja, ik vertrok deze week van mijn werk met de fiets. Ja, en jammer genoeg liep de riem van de tandwielen af na een kilometer fietsen. Ik was al lang niet thuis. En ik moest nog een eindje fietsen naar huis. Nou, ik probeerde de riem er weer op te leggen, maar helaas is dat niet gelukt. Nou, hij zat er ook al 6 jaar op en hij blijkt gewoon echt helemaal versleten te zijn. Ik kon dus gewoon niet doorfietsen. Maar wat ik dan bijzonder hoopgevend vond, is dat er midden in de middagspits mensen afstapten van hun fiets en me echt wilden helpen. Nou, gelijk ook een spiegel voor mij, want ik doe dat zelf ook niet altijd om iemand echt een helpende hand uit te reiken. Maar als we bereid zijn om elkaar te blijven helpen, ja, dan wordt de wereld wel een stukje mooier. Nou, ook weer een mooie les voor mijzelf dus. De week van de helpende hand. Dit is de nieuwe zaterdag bij GroNieuws Radio. Met zometeen de dagtekst van vandaag. De opwekkingband ga je ook horen. En dit is Hillsong United. Dit is Oceans.

0: Chilton United en Oceans. Ja, zometeen gaan we een blessing uitdelen hier in de Nieuwe Zaterdag. Maar hebben we de Bijbel al geopend deze ochtend?
1: De dagtekst.
0: Nou, de dagtekst die krijg je sowieso mee. Vandaag uit Spreuken 16. Daar staat: beter een geduldig mens dan een vechtjas. Beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. Het is de dagtekst van vandaag uit Spreuken 16, vers 32.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Matt Redman en One Day. Maakt het bijna 10 minuten over 9:30.
1: Weekendblessing.
0: Ja, het is de maand waarin veel kerken hun startweekend en startzondag beleven. Nou, misschien ook wel bij jou in de gemeente, in de kerk. Een weekend vol met activiteiten wellicht. Nou, bij de Julianakerk in Veenendaal is het dit weekend een drukte van belang. Want daar ook worden de activiteiten weer opgestart en is er volop ruimte voor ontmoeting van gemeenteleden. En we gaan met deze gemeente een blessing bezorgen. Marieke Bos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is er allemaal gaande bij jullie kerk dit weekend?
2: Nou, van alles. We zijn gisteravond al gestart met een leuk beachvolleybaltoernooi op het kerkplein. De jeugdclubs zijn al bij elkaar geweest. En vandaag, vanmiddag zijn er verschillende activiteiten als fietstocht en jeu de boule en wat creatieve activiteiten. En dan vanavond een maaltijd en sluiten we af met een zing-in.
0: Wauw zeg, nou, dat klinkt echt heel erg gezellig. Een hele bloeiende gemeente volgens mij, of niet?
2: Ja, zeker. Ja. Een grote gemeente, maar ook zeker een actieve gemeente.
0: Ja, tof zeg. En je wil een blessing doorgeven voor iedereen die actief is in de kerk. Want ja, een kerk dat draait op heel veel vrijwilligers, heel veel mensen die zich inzetten voor allerlei taken. Hebben jullie veel vrijwilligers ook in de kerk?
2: Ja, zeker. Ja, er zijn echt veel mensen die zich inzetten voor verschillende commissies, voor de kerkraad en uiteraard de predikanten, waar we heel dankbaar voor zijn voor de zondagse erediensten die verzorgd worden.
0: Ja, hey, en Marieke, heb je zelf ook een taak?
2: Ja, zelf doe ik ook wel het een en ander op de achtergrond.
0: Ja, op de achtergrond, maar wat doe je dan?
2: Ik maak het gebouw schoon. Ik organiseer een kerstwandeling. Dat we het kerstverhaal levend maken met een aantal gemeenteleden. En ben betrokken bij de BHV.
0: Kijk, superbelangrijk dat dat ook gedaan wordt. Tof dat je dat doet, Marieke. We gaan het gebed om zegen van Cela horen. Nou, speciaal voor de Julianakerk in Veenendaal. Maar ook, ja, laten we het ook gewoon gelijk breder trekken voor alle kerken in het land die dag na dag, week na week zich inzetten voor het evangelie. Ja, Marieke, als we dan het gebed om zegen horen, wat is jouw gebed dan voor de kerk? Wat voor gebed leeft er in jouw hart?
2: Nou ja, uiteraard dat God met ons meegaat en dat God ons leidt. En dat we echt mogen zien op hem.
0: Ja. En daarvan,
2: dat het echt om hem draait.
0: Ja, en daarvan zijn we afhankelijk inderdaad. Ook in het nieuwe kerkelijke seizoen. En we gaan dat gebed om zegen horen. Marieke, dankjewel. En een heel fijne startzondag. Fijne startweekend in
2: Veenendaal.
0: Jullie
2: ook bedankt.
0: Yes, dankjewel.
2: En ook veel zegen voor jullie.
0: Dank. Cela en het gebed om zegen.

Heel veel mensen hebben genoten een paar weken geleden van haar concert in Rotterdam Ahoy. Je hoorde Cici Winans en Believe For It hier in de nieuwe zaterdag.

0: een bijzondere hobby, over vrijwilligerswerk wat je doet. Misschien heb je een hele bijzondere weekendbezigheid. Of misschien wel gewoon een hele normale weekendbezigheid. Dat mag natuurlijk ook. Het hoeft niet allemaal bijzonder te zijn. Ja, en wil je er graag over vertellen hier in De Nieuwe Zaterdag? Nou, meld je dan even via onze website grootnieuwsradio.nl/denieuwezaterdag. Stuur me even een berichtje, een mailtje. En vertel daarin waar jij je weekend voor overhoop haalt. En ik ben echt heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Ja, zometeen is het tijd voor brandstof. Met natuurlijk ook van vandaag weer, deze week weer, Eunice Nahuis. Eunice, waar neem je ons mee naartoe zometeen?
1: Nou, Lucas, ik heb een ontdekking gedaan. Dat was echt heel leuk. Ik mocht een paar weekenden geleden naar Hattem. En nou zal ik iets vertellen. Twee van mijn zwagers die komen uit Hattem. Dus was altijd het grapje bij ons in de familie als we er voorbij kwamen. Eunice, kijk je even goed uit. Maar nog nooit in mijn leven was ik echt in Hattem. Totdat ik voor World Vision gevraagd werd om een reportage te maken bij Hoop uit Hattem. Nou, en of daar hoop is. Ik heb echt iets ontzettend leuks meegemaakt. Heel veel sfeer. Heel veel geld vooral is er opgehaald. En dat ga je zo meteen horen in Brandstof.
0: Kijk, Eunice is dus in Hattem geweest. En we horen het zo meteen na 10 uur in Brandstof. Dankjewel voor het luisteren naar De Nieuwe Zaterdag. Heel veel plezier zo meteen met Eunice en Brandstof. Een heel fijn weekend, een fijne zaterdag. En graag tot snel weer.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
10: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
9: Geef op 3xm.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
12: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Limburgse politie is nog steeds druk met het onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A76 bij Schinnen. Daar werd vannacht iemand aangereden door verschillende auto's en hij of zij overleefde dat niet. Zolang het onderzoek duurt, blijft de weg richting het noorden dicht. De politie denkt vanmiddag meer info te kunnen geven. Op Sri Lanka wordt de dood onderzocht van een Nederlandse toeriste. De vrouw van 26 was samen met een vriendin bij een waterval toen ze uitgleed en op een lager gelegen rots terechtkwam, schrijft de Telegraaf. Haar lichaam is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in het Brabantse Someren. Er zou iemand bedreigd zijn met een vuurwapen en om de zaak onder controle te krijgen schoot een agent meerdere keren. Niemand raakte gewond. De regionale omroep schrijft dat de aanhouding in een huis was. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog, met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... na een ongeluk bij Tilburg Centrum. Oost 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarvoor is de rechterrijstrook dicht.
6: Goedemorgen, Amy Grant is er zo bij in Brandstof met muziek over Gods naam. Ja, dit Hebreeuwse woord staat voor zowel enorme kracht als tederheid en zorg. Mooi hè, dat dat samen kan gaan. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
17: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
17: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
17: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
17: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
18: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
19: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
20: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
22: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
23: Giga veel.
22: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
24: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
25: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
24: En bedankt, hè.
26: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
29: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
30: Oh. Goedemorgen allemaal.
31: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
32: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
33: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
32: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
34: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Youth for Christ, World Vision en International Justice Mission.
36: Brandstof.
37: Met Denise Nahuis.
36: Het christelijke radiostation.

0: El Shaddai, Amy Grant.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, leuk dat je luistert. De laatste zaterdag van september. En het is gebeurd hoor, dat waar ik zo op hoopte. Een nazomer. Het zonnetje in combinatie met de eerste herfstkleuren. Ik vind dat geweldig en ik hoop dat je er ook van geniet. Zometeen neem ik je lekker mee naar buiten. Om precies te zijn, naar het prachtige Hattem. Niet verkeerd hoor, om daardoor de historische binnenstad te wandelen. Maar wij moeten ietsje verderop zijn bij NGK De Open Poort. Eerder deze maand werd daar Hoop uit Hattem georganiseerd. Ja, maak je klaar om mee te gaan. En jas is denk ik wel lekker, zo in de ochtend. Maar wat je gaat horen is hartverwarmend. Eerst naar Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten.

0: Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten. Veilig in mijn armen. En dat is hoe het zou moeten zijn, hè, voor een kind. Maar honger, gedwongen kindhuwelijken en kinderarbeid, het is de harde werkelijkheid voor kinderen in Afghanistan. Het maakt hun leven uitzichtloos. 1 op de 3 kinderen gaat niet naar school. En in die wanhoop klinken er ook verhalen van hoop. World Vision, die wil ze met je delen. En niet alleen met jou. Eerder deze maand kwamen kinderen in actie tijdens Hoop uit Hattem. Ik mocht bij ze langs en kwam terecht op een heel gezellig kerkplein bij NGK De Open Poort.
1: Hoi, goedemiddag. Hebben jullie ook een euro verdubbeld?
2: Ja.
3: Ja?
1: Ja?
2: En 22 euro.
1: Wow.
3: En ik heb met een vriendin 150 euro.
1: En hoe heb je dat gedaan?
3: Nou, dan gingen we zakjes maken met een brownie en een paar snoepjes en die gingen we dan verkopen.
1: Weet jullie ook waarvoor je geld hebt opgehaald?
3: Ja, voor kinderen uit Afghanistan, zodat die ook naar school kunnen. Zodat ze ook een opleiding kunnen krijgen en kunnen leren.
2: En dat ze weten wat ze leuk vinden en zo in het leven.
1: Ja. Denk je daar dan nog een beetje aan als je vandaag hier langs al die gezellige kraampjes loopt?
3: Ja.
1: Ja?
2: Als je de posters ziet van de kinderen in Afghanistan wel.
1: Oh, zijn er posters?
3: Ja, binnen.
1: Oh, oké. Okay. En die zijn dus best wel indrukwekkend.
2: Ja, gewoon de kinderen en dan zie je het land.
1: Ja, dan weet je waar je het voor doet.
3: Ja.
1: Hey, en waar komt die toeter vandaan?
3: Als je geld in die buis doet, dan gaat die toeter.
4: 30 euro en 12 cent.
5: Dan moet je zo even opschrijven.
4: Ja. Ik ben gewoon gaan collecteren en heel veel mensen vonden het zo mooi hoe ik het zei. En daarom kreeg ik daar een mooie bijdrage. En ik heb voor mezelf afgesproken dat ik 3 dagen lang de hele dag door moet lopen om geld op te halen.
1: Wauw, maar daar ben ik wel even heel benieuwd. Stel, jij was bij mij aan de deur gekomen met de collecte. Wat is je verhaal?
4: We hadden zo'n kaart en er stond op dat een meisje dokter wou worden. Ik zeg dan, dit meisje wil graag dokter worden. Dat kan niet als ze geen goede kans krijgt. En daarom zijn we geld aan het ophalen dat er een nieuwe school kan komen in Afghanistan. En zij wel een kans kan krijgen.
1: Voel je er zelf ook nog iets bij?
4: Ja, ik vind het gewoon heel zielig. Want wij denken, als we naar school gaan, oh, we hebben geen school, wat blij ben ik. Zonder school is beter. Maar eigenlijk denken ze daar heel anders over. En dat raakt me wel.
6: Ik heet Hadia. Ik kom uit Afghanistan. Ik heb een boek geschreven over het hart van Azië. Dus dat betekent in Dari, Kalbe Asia.
1: Al deze kinderen die je hier ziet, die hebben allemaal geld opgehaald. Honderden euro's.
6: En ze gaat wel die geld gebruiken voor hulp van Afghaanse kinderen. Ja,
1: voor onderwijs voor kinderen in Afghanistan.
6: Dat vind ik echt... Ja, ze zijn zo aardig. Ik vind het echt aardig van die kinderen. Dat ze zo, ja... Ik kan echt niks zeggen wat... De kinderen zijn altijd voelen wat die andere kinderen voelt eigenlijk. Zo. Ja.
1: Het begint lunchtijd te worden en dus is het lekker druk bij alle eetkraampjes.
7: Curry of tomaatketchup of mayo.
3: Ketchup.
7: Wij hebben broodjes hamburger en broodjes braadworst.
1: Eet smakelijk.
7: Ja, dankjewel hè.
1: Nou, hier ruikt het ook bijzonder lekker. Volgens mij zijn dat verse stroopwafels.
5: Ja, en probeer zoveel mogelijk geld op te halen. Dus 100% van de verkoop gaat naar het goede doel.
1: Hoe heb jij dit geld allemaal verdiend?
3: Om Smarties te verkopen.
1: Smarties? Oeh, lekker. Heb je er zelf ook wat gehad?
3: Nee.
1: Goedemiddag. Jij bent degene die net eventjes liefdevol te horen kreeg. Ze zijn helemaal klaar met je met
8: ja,
1: die toeter.
8: Ja, precies. Nou, ik moet zeggen dat ik er ook onderhand wel een beetje klaar mee ben.
1: Wat denk je? Welke kant gaat het op?
8: Nou, ik denk dat we richting de 3000 misschien gaan, zoiets. Ja? Ja.
1: Sterkte nog met de toeter.
8: Ja, dankjewel. Ja.
9: Ik ben Loes. Ik ben leerkracht van groep 6 van de Van Heemstra School. En ik kom hier wat geld inleveren voor de kinderen. Ze waren zo enthousiast dat wij eigenlijk... Nou, aan het eind van de week, de eerste dag, hadden we al over de 100 euro.
1: Hoe komt dat, denk je, dat dit zoveel losmaakt bij de kinderen?
9: Nou, het was ook natuurlijk een hele goede presentatie. Ook echt een stukje bewustwording voor de kinderen. Dat, dat wij eigenlijk gewoon heel rijk zijn. Met alles om ons heen. En dat het ons aan niets ontbreekt. En ook de foto's die ze zagen. Ja, daar wilden ze ook gewoon echt voor gaan. En die 2 euro die dus dan verdubbeld kon worden.
1: Je bent zelf leerkracht, je bent juf.
9: Ja.
1: Dus je weet wat de kracht van onderwijs is.
9: Ja.
1: Wat gaat er dan door jou heen als je die foto's ziet?
9: Ja, dat is... wij zitten in een oude school. bijvoorbeeld. En wij gunnen de kinderen dan dat ze een nieuwe school krijgen. En als je dan ziet dat deze kinderen op de grond zitten, dat ze eigenlijk geen materialen hebben. Ja, dan besef je ook eigenlijk hoe rijk je jezelf bent. En dat we eigenlijk niet mogen klagen.
1: Een bekend gezicht hier op het plein. Het dorpsplein zou ik bijna zeggen, want zo voelt het.
10: Maar dat mag je niet zeggen, want het is hier een stad.
1: Oké. Het is het kerkplein ook, hè?
10: Precies.
1: Almatine Lene, voorganger hier in Hattem en ambassadeur van World Vision. Is er bij jou thuis ook fanatiek meegedaan?
10: Heel fanatiek, ja. Vooral door de kinderen, dus dat is erg leuk. En ze zijn nu achter bij ons huis aan het auto's wassen. Dus daar doen we ook aan mee. Ja, heel leuk.
1: Ben je een beetje trots als je zo om je heen kijkt en je hoort alle verhalen?
10: Ja, super. Ja, dit vind ik echt wel een van de mooie dingen van kerk zijn. Dat je gewoon echt met z'n allen de handen uit de mouwen steekt. Iets doet waar iedereen welkom is. En wat ook nog iets betekent voor mensen heel ver hier vandaan.
1: En wat heb je met het goede doel van dit jaar? Onderwijs voor kinderen in Afghanistan?
10: Ja, ik ben ambassadeur bij World Vision. Dus ik heb er heel veel mee dat we kinderen helpen in deze wereld. Want die worden de grootste slachtoffers. En ik denk, als het gaat om onderwijs, dan is dat de basis voor kinderen. Voor hoop en voor een toekomst. En voor een land en voor deze wereld. Dus dat is super belangrijk. En het is heel triest, denk ik, hoe in Afghanistan de situatie is voor van het onderwijs. Specifiek voor meisjes, dat gaat me denk ik ook nog wel extra aan het hart. Maar ook voor jongens, dat is ook echt heel erg van belang. Dus heel mooi dat World Vision daar is, als een van de weinige organisaties ook nog. En dat ze zich daarvoor inzetten.
1: Ja, en wat zo indruk heeft gemaakt op school, was de presentatie van Ad Visser. Hij schrijft

0: Lef en Reijer. En daarvoor Freedom van Jesus Culture. Veel mensen, jong en oud, in Hattem zijn geraakt door het leed van kinderen in Afghanistan. Ja, dat hoorde je, want ik mocht langs bij de actie Hoop uit Hattem. Er werd geld opgehaald, en niet zo'n beetje ook. Met name de kinderen gingen voortvarend aan de slag met 2 euro die ze kregen als startkapitaal. 1 jongen spande de kroon, hij maakte er 300 euro van. Ja, Ad Visser van World Vision heeft meegeluisterd. Welkom.
1: Ja, dankjewel. En fijn dat je mag zijn.
0: Ja, fijn dat je er bent. Hoe heb je geluisterd?
1: Ja, ik vond het hartverwarmend om te horen. Met name die kinderen en wat het in hun losmaakt. Te zien hoe zij aan de slag zijn gegaan en zo ontzettend enthousiast langs de deuren zijn gegaan bijvoorbeeld. Om die euro te vermeerderen. En uiteindelijk hebben die kinderen gezamenlijk meer dan 4000 euro opgehaald. En dat vind ik niet normaal.
0: Ja, wauw. Ja. Met die heerlijke acties van ze. Jij was er ook bij tijdens Hoop uit Hattem.
1: Ja.
0: Dus je hebt iets meegekregen van hoe ze daar dat geld kwamen inleveren. Maar je bent ook al eerder naar ze toe gegaan. We hoorden over een presentatie met foto's die heel veel indruk heeft gemaakt. Hoe had je dat aangepakt?
1: Wat ik in principe heb gedaan is dat ik voornamelijk beeldmateriaal heb gebruikt. Ik ben meerdere keren vanaf 2023 in Afghanistan geweest op projectbezoek. En dan worden er ook foto's gemaakt. Dus er staan er ook op een aantal foto's sta ik dan zelf ook met die kinderen in die klas. Want ik ben bijvoorbeeld tijdens een van die bezoeken bij een straatkinderencentrum in Herat geweest. Herat is een stad in het westen van Afghanistan, de tweede stad van het land. En die straatkinderen die zaten daar in een straatkinderencentrum waar ze bijvoorbeeld onderwijs kregen. Maar er was ook een gezondheidscomponent en waar ze ook mentale zorg krijgen. En het was 2 weken toen na de aardbeving in Herat. Er was in 2023 een zware aardbeving. En daardoor zaten ze in een tent naast dat schoolgebouw waar ze normaal gesproken in zaten. Dus op die manier kon ik met die kinderen in de klas in interactie gaan. Van wat zie je op die foto? Want ze zitten niet in een normaal schoolgebouw. Wat zie je? Ja, ze zitten in een tent. Hè? Waarom zouden ze in een tent zitten? En zo heb ik interactief ervoor gezorgd dat er een relatie gelegd werd tussen de kinderen hier in de klas en een vergelijking met de situatie van de kinderen in Afghanistan.
0: Ja, had jij door dat het zoveel losmaakte?
1: Op dat moment eigenlijk wel. Ze waren heel betrokken. Stelden heel veel vragen. Ook bijvoorbeeld van waarom dragen alle meisjes een hoofddoek? En sommige meisjes zag je dan geen hoofddoek bij. En waarom is dat dan? Dus dan kon ik de uitleg. Ja, dat heeft met hun geloof te maken. Dus ja, ze waren heel betrokken. Ja, en ook geïnteresseerd.
0: Ja, het is precies wat die Afghaanse dame ook zei tijdens Hoop uit Hattem. Kinderen verplaatsen zich in andere kinderen. En zij leven echt oprecht mee, hè?
1: Ja, en dat heb je dus ook gemerkt, terwijl die kinderen dat vertelden daarnet tijdens de reportage. Het feit dat het over kinderen gaat en dat kinderen kansen moeten krijgen en dat elk kind recht heeft op onderwijs wereldwijd, dat maakt ook wat los bij de mensen aan de deur bijvoorbeeld. Dus dat vond ik heel gaaf.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je als World Vision alleen maar met een grote glimlach hiernaar aan het luisteren bent. Terwijl je eigenlijk zou kunnen denken, het is misschien een uitstapje van jullie eigenlijke werk. Waarom kinderen hier in Nederland zo bewust maken van de situatie in Afghanistan?
1: Ja, het is gewoon ontzettend belangrijk om Afghanistan niet te vergeten. Dat is 1. En ten tweede is het super mooi om die bewustwording te creëren bij de kinderen. Dat die kansen die wij hier hebben en de mogelijkheden om door te studeren, om door te leren, echt te worden wat we graag willen zijn. Dat is ook een vraag die ik gesteld heb in de klas tijdens die gastlessen. Van wat zou je later willen worden? En dan was het hondentrainer of tandarts, werd er zelfs gezegd. En vervolgens vroeg ik van, denk je dat het gaat lukken? En de meesten dachten, ja, dat gaat denk ik wel lukken. En dan ga ik gewoon een opleiding volgen.
0: Ja.
1: En om dan dat contrast duidelijk te maken tussen die kansen die we hier krijgen en het gebrek aan kansen voor de kinderen in Afghanistan. Dat is wat ze raakt en wat ze mee hebben genomen waarschijnlijk.
0: Ja, nou, volgens mij heb je dat heel goed gedaan. Want er zei iemand dat ook in de reportage. En dat was niet de enige die zei dat het zo indrukwekkend was, die presentatie. Kun je nog naar meerdere scholen? De telefoon staat misschien roodgloeiend.
1: Nou, ik weet niet, we hadden dit als min of meer eenmalig event. In ieder geval in Hattem. Met World Vision gaan we doorgaans ook wel naar scholen met de Zip Your Lip actie.
0: Oh ja.
1: Dus we betrekken jongeren heel actief. En dat is super belangrijk, want dat is de volgende generatie.
0: Ja, en je zei ruim 4000 euro is erop gehaald.
1: Ja, door de kinderen zelf. Met de actie van Hoop uit Hattem. In totaal zijn we op dit moment boven de 8000 euro. Maar dat zal nog oplopen.
0: Ja, want er lopen eigenlijk 2 acties door elkaar heen. Hè? De actie van de kinderen, maar ook het event Hoop uit Hattem. Vandaar ook al die gezellige kraampjes. Wat kunnen jullie met dat geld doen, met die opbrengst?
1: Met die opbrengst gaan we ervoor zorgen dat veel kinderen in Afghanistan weer naar school kunnen. We gaan docenten opleiden, dus leraren, leraressen, om ervoor te zorgen dat zij met voldoende capaciteit voor de klas kunnen staan. We gaan schoolgebouwen bouwen, want in heel veel plekken in Afghanistan zijn gewoon geen scholen. We schaffen lesmateriaal aan. Dus je moet denken aan pennen, boeken, rugtassen, lesmateriaal. Dat soort zaken. En daarnaast proberen we er ook ervoor te zorgen dat de school en de les door kan gaan. Ook wanneer dit programma stopt. Dus dat doen we door gemeenschappen te betrekken bij ons werk zelf. Dat betekent dat we met ze in gesprek gaan. Dat we meetings organiseren. Met de ouders ook. En dus de ouders die krijgen ook een soort bewustwordings- en parenting sessions. Dus het is zowel de kinderen meenemen als de ouders.
0: Zo, dat is echt heel veel. Wat jullie beogen. Dat kan natuurlijk niet allemaal met die €8.000, kan ik me
1: voorstellen. Exact. Nee, dat gaat over het hele projectbedrag inderdaad.
0: Ja, precies. Nou, maar dat is mooi, want dat geeft een inkijkje in wat jullie dus nog wel kunnen doen in Afghanistan. Want de situatie, die lijkt daar absoluut niet naar. Daar wil ik ook zo meteen met je over doorpraten. De kwetsbare situatie in Afghanistan. Hoe ga je daar als hulporganisatie goed mee om? Nou, dat dus zo meteen. Na muziek, Ellie Halkamp komt eraan. En dit is Darlene Tsjech met Shout to the Lord.

0: om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuwsradio.

0: Ellie Holcomb. Kinderen in Afghanistan lijden onder honger, gedwongen kindhuwelijken en kinderarbeid. Voor veel gezinnen is onderwijs buiten bereik. Ja, 1 op de 3 kinderen gaat dan ook niet naar school. En 90% van de 10-jarigen kan niet lezen. Het lijkt een uitzichtloze situatie, maar World Vision laat deze kinderen niet in de steek. Ad Visser werkt voor World Vision met een focus op het Midden-Oosten. Ja, Ad, we hoorden Almatine Lene zeggen in de reportage dat jullie als een van de weinigen nog actief zijn in Afghanistan. Waar richten jullie dan de hulp op?
1: Onze hulp is voornamelijk noodhulp. Maar wat we inmiddels ook zien is dat de noden die in Afghanistan aanwezig zijn eigenlijk ontwikkelingsnoden zijn. De oorlog is voorbij. Er is een zekere mate van stabiliteit. Dus we willen nu veel sterker inzetten op lange termijn hulp. En niet alleen maar water of voedsel uitdelen. Maar boeren trainen in duurzame landbouwpraktijken bijvoorbeeld. En dat soort zaken. Zodat mensen op langere termijn geholpen worden en zelfredzaam worden.
0: Ja. En onderwijs speelt daar dus een belangrijke rol in.
1: Onderwijs is daar zeker ontzettend belangrijk in. Want dat is de toekomst van het land. Daar hangt de toekomst van het land van af. Dus als wij nu niets doen, dan ziet de toekomst van het land er ongeveer hetzelfde uit. Mm. Daarom zetten we ook zeker in op onderwijs. En dat is nog niet zo heel makkelijk. Ik bedoel, er is natuurlijk een restrictief onderwijsbeleid in Afghanistan.
0: Ja, wat bedoel je daarmee?
1: Daarmee bedoel ik is dat de hoogste leider van de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, die hebben het niet zo op onderwijs. Je moet Afghanistan eigenlijk begrijpen. Het onderwijssysteem bestaat uit madrassas. Dus dat zijn dat is echt een cultureel ding. Dat zijn Koranscholen. Maar daarnaast zijn er ook publieke scholen. En de machthebbers die willen liefst inzetten op die madrassas. Daarnaast zijn dus ook publieke scholen. Die zijn er ook nog steeds. En ondanks de restricties, op nationaal niveau hebben ze het liever niet. Maar de Taliban zijn ook niet monolithisch. En daarmee wil ik zeggen dat er binnen de Taliban eigenlijk verschillende mensen bestaan. Verschillende facties die positiever over onderwijs denken. En die wel heel graag hun kinderen naar school zouden zien laten gaan. Dat houdt in dat wij op lokaal niveau heel veel voor elkaar kunnen krijgen. Dus op provinciaal niveau, op districtsniveau zijn we heel goed in contact met de autoriteiten. Juist omdat wij dan wel ervoor kunnen zorgen dat de kinderen naar school kunnen gaan.
0: Ja.
1: En zo doen we dat. En zo gebeurt dat ook. En zolang dat kan, blijven we dat doen. Ja. Om de kinderen een kans te bieden, een toekomst te bieden.
0: Zolang dat kan, zeg je. We horen natuurlijk vaak dat het vooral voor meisjes lastig is vanwege de Taliban. Onderwijs voor hen. En dat is volgens mij maar tot een bepaalde leeftijd is dat ook toegestaan?
1: Ja, ja tot de leeftijd van 12 jaar. Dus tot het basisonderwijs. Hè. Dus meisjes en vrouwen, daarvoor is het middelbare onderwijs uitgesloten.
0: Oké, dus ja. Je weet al, dat is dan alleen basisonderwijs voor hun. Ik denk dat er dan ook mensen zich afvragen, heeft het wel zin dat die meisjes naar school gaan?
1: Dat heeft zeker. Ik snap heel goed die vraag en die twijfel. En tegelijkertijd heeft het ontzettend veel zin. Ik bedoel, wat je op de basisschool leert, is zo'n ongelooflijk belangrijke basis voor de rest van je leven. De vaardigheden die je daar leert. Eergisteravond was ik op een schoolavond van mijn eigen zoontje, die is 5 jaar. En daarbij kreeg ik ook te horen van wat ze daar allemaal leren en op welke manier. Dus bij hun staat bewegen centraal. Bewegen is het centrale punt waarom alles heen beweegt, waarin zij leren. Dus door te bewegen, door dingen te ondernemen, moeten ze ook samen dingen afstemmen. Die sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is super sociaal, super belangrijk. Het gaat niet alleen om wat er in een boek staat. Het gaat ook over hoe ga je met elkaar om? Hoe spreek je dingen af? Hoe zit je in een ruimte met elkaar? En die dingen die vormen de basis van het leven. Dus als meisjes nu naar de basisschool kunnen gaan, dan moeten we die kans aangrijpen om hun alles mee te geven wat ze in de rest van hun leven mee kunnen nemen. Als zij iets kunnen lezen, als zij kunnen schrijven, dan dat maakt zo'n enorm verschil voor de rest van hun leven.
0: Ja?
1: En maakt de kansen ook groter voor hun kinderen bijvoorbeeld. Want meisjes in Afghanistan, zeker op het platteland, worden jong moeder. Vaak door uithuwelijking. En wat we heel erg zien is dat de kinderen van moeders die jong moeder worden en van moeders die onderwijs hebben genoten, basisonderwijs, die zijn die krijgen zelf ook een hoger kennisniveau mee. Waardoor de levensstandaard van dat gezin in zijn totaliteit al groeit. Dus zo breng je ook de ontwikkeling teweeg.
0: Ja, je doet het niet alleen voor deze generatie meisjes, maar eigenlijk ook al voor hun kinderen weer.
1: Het is echt een investering. Ja. Dus, maar ook zonder dat we weten wat dat exact gaat betekenen voor die meisjes die we nu onderwijs geven. Het is, we geven ze hoop, maar tegelijkertijd ook een hoop die we niet kunnen beloven. Mm. Omdat natuurlijk de context is best wel volatiel. Het kan volgende week weer allemaal anders zijn.
0: Ja, als het dan in zo'n situatie, hè, die zo kwetsbaar is en zo onzeker, wat zijn dan de verhalen die jou blijven aanvuren om dit te doen? Denk je aan een jongen of een meisje?
1: Ja, ik hoorde laatst een verhaal van onze landendirectrice. Zij is Sri Lankaanse is dus een buitenlander, maar wel hoofd van onze organisatie in Afghanistan. Ze wordt eigenlijk als dat voor de Taliban is ze een soort derde gender. Omdat ze niet Afghaans is, maar wel vrouw. Best wel interessant. Maar zij komt dus ook bij bijvoorbeeld ministers en zo. En ze bezoekt projecten. En in een van die projecten, daar sprak ze een jongetje. Dat was een straatkinderencentrum ook. In de provincie Gor, op het platteland. En dat jongetje, dat was vuil aan het oprapen van de straat. Dat deed hij elke dag. Kwam uit een moeilijk gezin ook, gewelddadige vader, et cetera. Dus veel van die gezinnen zitten echt helemaal aan de grond. En de kinderen gaan er gewoon op straat iets zoeken wat maar inkomen kan genereren. Dus die jongen was bezig met vuil ophalen. En op een gegeven moment zegt een van zijn medewerkers tegen hem van: waarom kom je niet gewoon een deel van de dag naar ons straatkinderencentrum om gewoon te leren en anderen te ontmoeten? Nou, uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En in eerste instantie was zijn gezicht heel gelaten, emotieloos. Kwam er niet zoveel uit. Hij had ook gesprekken met de mental coach, zeg maar, de psychiater, die dan ook in het straatkindercentrum aanwezig was. En met dat project, zeg maar, voortduurde, zagen we hem helemaal opbloeien. En vroeg hij ook, want in eerste instantie hadden we aan hem gevraagd van: wat zou je later willen doen? Wat zou je later willen worden? En hij zei: ik wil gewoon een vuilophaler worden, want dat is het enige wat ik weet wat ik kan doen. Maar later, terwijl het project dus voortduurde, begon hij ook aan die dokter dus vragen te stellen van: waarom ben je dokter geworden en hoe ben je dokter geworden? Want ik wil ook wat voor de wereld betekenen, zeg maar. En uiteindelijk wilde hij dus dokter worden. Met natuurlijk de vraag of die dat gaat redden, of die de kans krijgt in de toekomst. Maar dat wij, zeg maar, met dit project dat zelfvertrouwen in hem hebben kunnen weten ontluiken en aansporen, dat is iets zo krachtigs en daarvoor doen we het.
0: Mooi. Ik denk ook wel gelijk van: ach, wat een belachelijke wereld leven we in. Dat je dan het gemak waarmee kinderen hier kunnen zeggen van: nou, ik denk dat me dat wel lukt. En we gaan er ook alles aan doen om ze daarbij te helpen. En bij hem is het ja, het zelfvertrouwen wordt geboren. En tegelijkertijd denk ik, ja, bij hem liggen de kansen zo anders. En daarom zo belangrijk, hè, dat hier aandacht voor is.
1: Exact.
0: Ja. Nou, dankjewel voor het delen. Ad Visser van World Vision. En als jij natuurlijk mee wil doen hieraan, hè, als je wilt doneren, dan kan dat natuurlijk. Op hun website vind je nog veel meer info over het onderwijs in Afghanistan, worldvision.nl. En waar ken jij Youth for Christ van? Van de koffiebar, van Flevo of van een jongerencentrum? Generaties zijn opgegroeid met Youth for Christ. Ze bestaan 80 jaar. Je kunt je voorstellen dat de verhalen voor het oprapen liggen. En dus komt de huidige directeur André Maliepaard zo meteen langs. En met zometeen bedoel ik na de klok van 11 uur. Eerst muziek van Matt Maher, Gonna Be Alright. En dit is The Psalm Project.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet, daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
10: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de Thaise hoofdstad Bangkok last heeft van overstromingen, past de Nederlandse touroperator Rikshaw Travel de routes voor zijn reizigers daar aan. Het gaat om een paar honderd mensen. Er zijn volgens de organisatie ook delen van Bangkok die niet zijn getroffen door het noodweer, dus kunnen mensen daarheen worden omgeboekt. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zitten vandaag als eerste om tafel met de ChristenUnie om het over steun voor de begroting te hebben. Later schuiven Pro en Volt aan, die samen optrekken in de onderhandelingen. Zeggen zij ja, dan is er meteen een meerderheid voor de plannen. Er zijn ook gesprekken met JA21 en de SGP. Een explosie vannacht bij een koffieshop in de Amsterdamse wijk De Pijp, meldt AT5. Er raakte niemand gewond en volgens de politie zijn de verdachten gevlucht. De straat ligt bezaaid met glas van kapotte ruiten en gesprongen terrasschermen. De politie is bezig met sporenonderzoek. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: 70 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is op knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij Rotterdam Feyenoord. Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de werkzaamheden aan de A59 file in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof. En het rijdt ook langzaam op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
5: Jouw gedachten als je denkt aan 80 jaar Youth for Christ. Ik hoor ze graag, als je die hebt. In Brandstof stappen we zo meteen in een tijdmachine. En onderweg daar naartoe hoor je...
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.

0: verbouwing gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Brandstof.
7: Met Denise Nahuis.
6: Het christelijke radiostation.

0: van de one and only Michael W. Smith. En er mag geklapt worden.
1: Brandstof.
2: Met Eunice Nahuis.
0: Leuk dat je luistert. Ik neem je mee terug naar 1946. Nederland komt net uit de oorlog. Amerika is de grote bevrijder. En uit dat land komt een nieuwe beweging naar Nederland. Het zijn mannen met lichte pakken, felgekleurde dassen die het evangelie komen brengen. Ja, ze gaan niet naar kerken, maar naar theaters. Voor de deur verzamelen zich keer op keer lange rijen met tieners en twintigers. Voor het eerst horen ze muziek over God op een piano. De kranten die spreken van het evangelie van de jazz. Ik heb het over de komst van Youth for Christ in Nederland. Dat is 80 jaar geleden en daarom bij mij aangeschoven André Maliepaard, directeur van Youth for Christ in Nederland. Welkom.
3: Dankjewel.
0: En we waren er allebei niet bij. Maar nee. Hoe zagen die bijeenkomsten eruit in 1946?
3: Ja, dat is natuurlijk het leuke aan zo'n jaar dat je 80 jaar bestaat. Dan ga je ook even de archieven induiken en dan zie je allerlei foto's. En als je onze magazine bijvoorbeeld kijkt, dan staat er onder andere een foto in van die niet in een theater, maar open lucht ook. Dus we hadden rallies op allerlei plaatsen.
0: Ja.
3: En dan zie je gewoon mannen in pakken staan die voor honderden, misschien wel duizenden jongeren het evangelie aan het vertellen zijn. Een soort openluchtpredikers waren.
0: En waarom denk je dat het zo aansloeg?
3: Ja, heb ik ook over nagedacht. Ik dacht wel van ja, wat je net ook zei, van het is net na de oorlog. Dus veel van de jongeren hebben een bezetting meegemaakt. Er is misschien wel een hang naar vrijheid en naar een ander verhaal en naar hoop, ook voor de toekomst. Het is natuurlijk een periode waarin het land eigenlijk zichzelf weer bij elkaar raapt en ook de schouders eronder aan het zetten is. En ik denk dat dat ook een perfecte setting was waarin mensen ook ontvankelijk waren voor een grote verhaal. En een verhaal van hoop en een verhaal ook waarin in Jezus centraal staat, denk ik.
0: En hoe werd er destijds door de kerk in Nederland op gereageerd?
3: Dat was een beetje zoeken, want het was natuurlijk zo anders dan wat er in de kerken normaal waren. De manier van zingen of de manier van het evangelie verkondigen. Veel persoonlijker. Dus kerken die waren wel heel erg terughoudend. Zelfs als je de geschiedenis doorheen vliegt, dan zie je op een aantal plekken dat de kerken het omarmen, maar op andere plekken ook dat ze echt afstand nemen. En dus er is altijd een soort haat-liefde-verhouding geweest bijna tussen Jesus Christ en de kerk. Maar het was vooral een zoeken van hey, wat moeten wij met dit geluid? Is het niet te Amerikaans of te anders, zeg maar, dan wat wij misschien wel gewend zijn of zo?
0: Ja, want waar lag dan de pijn van de kerk?
3: Dat vind ik lastig om zo waar de pijn lag. Maar misschien wel het onvermogen om hun eigen jongeren bij hun te houden. Dat is een vraag trouwens die wij tot aan vandaag de dag nog steeds horen. Dat kerken vragen, help ons, hoe kunnen we jongeren bij de kerk houden? En ik denk dat een deel van het verhaal van Jesus Christ door de jaren heen geweest is. We moeten niet jongeren bij de kerk houden, we moeten jongeren bij Jezus houden.
0: Mm.
3: En dat is... Dat voelt soms spannend, omdat dat betekent dat het kan dat jongeren misschien niet bij jou als kerk blijven. Nou, dat vind ik over het algemeen kerk soms wel spannend om daarop in te zetten.
0: Ja, en als we dan een stap in de tijd doen. Veel mensen kennen nog de koffiebar, dat is jaren 70, hè? Nou, ik heb me altijd zo'n bruine kroeg voorgesteld met mensen in wijd uitlopende broeken, grote brillen, gitaar in de hand. Klopt dat een beetje?
3: Ja, ik denk dat je ook als je die archieven ingaat en die foto's bekijkt, dan zie je dat, precies dat beeld.
0: Oh, heerlijk, ja.
3: Dus van die knisperbekertjes met koffie stel ik me dan zo voor. Ik heb wel zelf in de soort van de uitlopers van de koffiebar, ben ik ook nog wel naar een koffiebar geweest. Ik had geen wijde broeken en van die grote brillen op, denk ik.
0: Miste kans,
3: ja. Maar als je de archieven induikt, dan zijn dat wel een beetje de foto's die je terugziet.
0: En wat maakte dat zo bijzonder, die tijd? Niet alleen de mode, maar er was wat meer aan de hand.
3: Nou, ik denk dat het bijzonder was voor heel veel, en dat hoor je ook terug van mensen die naar die kofferbar zijn geweest, dat het echt een plek was waar je op een nieuwe manier naar je eigen geloof kon kijken. Dat het een deur opende, een manier van kijken naar God en geloof en persoonlijk geloof, die zo anders was dan je misschien gewend was. Dus ik denk dat het vooral bijzonder maakte. Misschien zou je kunnen zeggen, ja, in de hippietijd werd natuurlijk ook het spirituele verder verkend. Maar binnen de kerk kreeg dat vooral vorm door te ontdekken van, hey, wie is Jezus nou voor jou? Mm. En dus in het tijdsbeeld, zeg maar, van denk ik ook een generatie die aan het zoeken was daar, vonden ze ook wel antwoorden en plekken waar ze ook de ruimte was voor het heel persoonlijk maken. Hoe kan ik met Jezus onderweg zijn?
0: Ongetwijfeld zul jij dit ook vaak horen, maar ik hoor het ook wel eens van mensen. Dat ze zeggen, ja, in de tijd van de koffiebar, of toen was ik veel met Youth for Christ bezig. Het heeft volgens mij heel veel mensen, heeft het ergens, is het de start van geweest? Of heeft het hun leven veranderd?
3: Ja, en dat is ook wel bijzonder om te merken. Ik kreeg via een stel bij mij één straat verderop die elkaar heeft leren kennen bij Youth for Christ. En die hoorde toen ik directeur werd dat ze moeite namen om zeg maar naar mij op zoek te gaan van, hey, hoe kan ik met hem in contact komen? Want ik wil graag een keer dat verhaal vertellen.
0: Oh, wat leuk.
3: En dat is het verhaal wat we op veel plekken hoorden. Dus Youth for Christ is zeker in de jaren 70 de plek geweest waar mensen tot geloof kwamen. Waar ze voor het eerst eigenlijk ontdekten van wat is persoonlijk Jezus volgen, maar ook hun partners ontdekten of leerden kennen. En er is een hoop mooie dingen zijn ontstaan, juist ook in die koffermarkt.
0: Ja, en als we het hebben over roeping, heb ik ook het idee dat het dus inderdaad de start was voor veel mensen van, nou, wat kan ik doen als ik mijn leven voor Jezus wil leven? Die verhalen horen we natuurlijk ook regelmatig. Hierna kwam,
3: het grappige is dat ik hoorde een van de uitspraken die zei van, nou, de mensen die in de kofferbar zijn waren de ouderlingen en werkers in de kerk, zeg maar, van de generatie daarna.
0: Dus het toch heeft nog goed gekomen met de kerk.
3: Nou, kennelijk. Ja, dus het heeft ook wel heel hoop vrucht gebracht, denk ik, in kerkelijk Nederland.
0: Ja, en dat vieren jullie eigenlijk ook, hè, om die 80 jaar om daarbij stil te staan. En het is natuurlijk heerlijk om in het verleden te duiken. Maar Youth for Christ die blijft zich ook ontwikkelen en met de tijd meegaan. Nou, wat dat betekent, daar gaan we zo meteen over doorpraten. Muziek van Kees Kreinhardt komt eraan. Hoe groot zijt gij? En dit is Natalie Lane.

0: ben heel benieuwd wat ze hiervan hadden gevonden. In de jaren 50, Kees Kruijnoord, hoe groot zijt gij? Ja, want in menselijke termen zouden we zeggen, zij zijn een echte senior. Of, zoals ze vroeger zouden zeggen, bejaard. Maar Youth for Christ bestaat 80 jaar en ze zijn en blijven een jongerenorganisatie. André Maliepaard is de huidige directeur. Ja, André, we hoorden jou net over de beginjaren. Voor mijn gevoel zijn jullie nu een hele andere organisatie. Hoort dat bij een jongerenbeweging, jezelf elke keer opnieuw uitvinden?
1: Ja, en ik denk dat misschien ook wat de kracht is van Youth for Christ. Er is een hele oude slogan die zegt, we zijn anchored to the rock and geared to the time. Dus dat betekent we houden vast aan de rots en we proberen te zoeken wat heeft de tijd nodig. En dat is iets wat we blijven doen eigenlijk.
0: Ja.
1: En voor ons is natuurlijk de rots Jezus. En tegelijkertijd zoeken we ook van, hey, hoe ziet nou Jezus volgen in het nu en het vandaag eruit? En dat is denk ik de rode draad, of de oranje draad, hè, van onze organisatie door die 80 jaar heen geweest.
0: Ja, dat is jullie clubkleur, hè, oranje. Ja. Nou, daar kan ik me helemaal in vinden. Jullie noemen het volgens mij van koffiebar naar tostibar.
1: Yes.
0: Is die verandering dan ook heel bewust ingezet?
1: Nou, wat we op een gegeven moment zagen is dat we, als je echt een missionaire organisatie wil zijn, dan moet je denk ik ook juist de plekken zoeken waar mensen of jongeren zijn die God nog niet kennen. En in de koffiebar hebben we heel veel mooie tijd en geweldig impact gehad. Juist ook in jongeren die in de kerk waren. En tegelijkertijd ontstond er ook een behoefte om rondom die kerk te kijken en jongeren op te zoeken die Jezus nog niet kenden. Of die in een kwetsbare situatie zaten waar je zegt van nou, we willen graag daarvan betekenis zijn.
0: Ja, als je zou moeten uitleggen waar het werk dan vandaag de dag uit bestaat?
1: Ja, dus als je het in cijfers gaat uitdrukken, dan zit je, we hebben 30 locaties waar we op de straat staan met iets van 90 jongerenwerkers. We hebben afgelopen jaar iets van 9000 jongeren op straat gezien. Dus het werk bestaat veel meer op de vindplek straat, zoals we die dan omschrijven, en school en online. Dat waar we proberen jongeren op te zoeken waar ze zijn. En daar ook te kijken van, hey, wat is de nood die daar is en wat hebben jongeren nodig om hun leven tot bloei te laten komen.
0: Ja, mensen kennen jullie misschien ook wel van de jongerencentra, want die zijn er dus nog steeds. Hè? Dus een tostietje die kan dan genomen worden in plaats van de koffiebar. Worden er nog steeds zoveel levens ook aangeraakt en veranderd?
1: Nou, ik noemde net al dat cijfer van 9000. En dan moet je, de vraag is natuurlijk altijd, ja, wanneer zeg je het is aangeraakt? Maar wat we zien is dat jongeren die met onze jongerenwerkers in contact komen, want wij zijn een erg sterke relationele organisatie, dus we zoeken altijd de relatie met jongeren en met hun onderweg zijn, dat jongeren zelden blijven op de plek hoe ze zijn, zeg maar. We zeggen wel altijd, kom binnen zoals je bent. En tegelijkertijd zien we dat heel veel jongeren best wel een uitdaging in leven hebben op gebied van mentale druk bijvoorbeeld die ze ervaren. Of dat ze zoeken van, hey, wie ben ik nou echt? En door samen op te trekken merk je dat daar ook verandering in komt. En natuurlijk gunnen we alle jongeren dat ze Jezus leren kennen. En dat gebeurt zeker bij een groep jongeren, niet bij iedereen. Maar voor ons is dat misschien niet het hoogste doel. Het hoogste doel is dat ze iets merken van zijn liefde.
0: Is dat ook de missie voor nu en de komende jaren?
1: Ja, onze missie gaat wel uit naar dat jongeren in welke vorm dan ook Jezus leren kennen. En met hem kennis maken. En we zien ook wel dat onze rol in die zin beperkt is. Dat we niet in de leeftijd waarmee we werken misschien het hele de route lopen met ze. Maar wel dat ze, als ze bij ons geweest zijn, dat ze iets van Gods liefde hebben ervaren. En dat ze iets merken van, hey, ik snap wat Jezus, waarom Jezus naar deze wereld kwam. En dan is het aan hun om daarin te bepalen van, hey, hoe verhoud ik me daartoe?
0: Ja. Ja, je zegt heel eerlijk, wij kunnen daarin een stukje van het leven van deze jongeren hebben we impact op.
1: Ja.
0: Hoor ik daarmee eigenlijk ook een beroep op ons allemaal?
1: Absoluut. Ik woon in de buurt van Wageningen. De universiteit die gaat over het leven. En die hebben wel eens onderzoek. Hoeveel druppels water heb je nou nodig om een bloem tot bloei te laten komen?
0: Ja.
1: Laat het er 200 zijn. Wij zijn bereid als jongeren bij ons komen om 150 tot 170 te druppelen. Om het zo te zeggen, om die water te geven. Maar je hebt voor die 200 heb je veel meer mensen nodig. En de vraag is eigenlijk, als iedereen bereid is voor de jongeren die in hun omgeving iets van het water, het levend water misschien wel te geven, ja, dan is het niet aan ons altijd om het bloei te zien, maar met elkaar zien we zeker dat jongeren tot bloei gaan komen.
0: Ja, it takes a village, zeggen ze wel eens, hè? En dat geldt natuurlijk ook voor jongeren in contact laten komen met de liefde van Jezus.
1: Ja.
0: En dat doen jullie dus al 80 jaar. We begonnen dit gesprek niet voor niks met een bijzonder kijkje terug in de tijd. En ik heb hier een fantastisch jubileum magazine liggen. Ik kan nauwelijks wachten om hem te openen, want ik hou al heel erg van nostalgie. Er staan allemaal covers op uit het verleden. En op de achterkant de prachtige tekst: Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Ja, wat ontzettend mooi gekozen uit Hebreeën 13.
1: Ja.
0: Mensen kunnen dit magazine aanvragen, hè?
1: Ja, eigenlijk, hij ligt bij veel mensen al op de mat. Maar als je hem nou gemist hebt, dan kun je via onze website inschrijven. Dat is ifc.nl/80jaar80jaar. En dan krijg je toegang tot unieke content uit dit magazine. Dus het, bijvoorbeeld de verhalen van oud-Uters of en bijvoorbeeld ook foto's die zelfs niet in dit magazine staan. Er staan een hoop foto's, maar er zijn extra foto's toegevoegd. Dus je krijgt dan toegang tot content. En we gaan je ook in de toekomst onze magazine sturen, zodat je altijd op de hoogte blijft van alles wat wij doen.
0: Ja, dus heb jij iets met Youth for Christ in het verleden of nu? Nou, dan is het zeer de moeite waard, het Jubileum Magazine. Je vindt hem via ifc.nl/80jaar. IFC staat dan natuurlijk voor Youth for Christ. André Maliepaard, dank je wel voor je komst.

Jordan St. Cyr hoorde je. Zometeen onze rubriek Reis rond de wereld. En dit keer word je door IGM meegenomen naar een land in Azië, waar ze een schokkende ontdekking deden over een moeder en een baby. Voordat het zover is, muziek van Arend Jansen. En dit zijn de Casting Crowns. Here.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn. Want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app. Of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Arend Jansen en Geef het maar aan mij.
1: Reis rond de wereld.
0: Babynieuws is vaak fantastisch nieuws, maar de start van het leven is ook bijzonder kwetsbaar. En het verhaal dat je gaat horen is schokkend. We gaan naar Zuid-Azië. Henk-Jan Kamsteeg van IGM, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Nies.
0: Ja, dit verhaal begint op 8 september in een houtwerkplaats en het gaat over een moeder en een baby. Sterker nog, deze moeder is aan het bevallen. Ja, ik kan deze dingen nog niet rijmen. Hoe zit dat?
2: Ja, dit gaat om een gezin dat een lening heeft afgesloten bij een eigenaar van een houthakbedrijf. En die lening, 20.000 roepies gaat het om, het ongeveer nog geen 200 euro, is de reden voor die eigenaar om deze mensen vast te houden op het terrein. Dus ze mochten er niet af. Ze moesten wonen in een huisje kan je het niet noemen. Het is zo'n blauw, weet je, van die actionblauwe zeilen. Dat moet je je voorstellen. Op wat houten stokken. Nou, dat was hun onderkomen. Ze werden verplicht om daar te werken. De vrouw is zwanger en had heel veel pijn. En die man die wilde met zijn vrouw naar de dokter. En dat werd toegestaan door die eigenaar. Ze mocht de trein niet af. En hij moest aan het werk en zij was, zij lag in dat onderkomen van ze. En hij kwam 's middags even terug en zijn vrouw had verschrikkelijk veel pijn. Hij heeft dat spul op de buik gesmeerd en moest weer terug werken. En toen hij die avond terugkwam, lag zijn vrouw daar overleden. Kindje half geboren overleden. Enorm drama.
0: Bizar, echt bizar. Het lijkt gewoon bijna niet echt gebeurd. Maar dat is dus gewoon deze maand gebeurd. Hij trof haar dus aan. En dan denk je gelijk, maar waar was die op het moment van de bevalling? Maar deze man heeft er dus wel, wat voor zover hij kon, alles aan gedaan om zijn vrouw te helpen. Maar dat werd hem dus eigenlijk gewoon afgenomen.
2: Het werd hem belet. En weet je, ik vertel het verhaal wel vaker. Omdat ik niet dit verhaal, maar een verhaal wat er heel erg op lijkt. Ik heb ooit eens iemand ontmoet, een survivor van bonded labor. Dus gedwongen slavernij. Die vertelde dat hij een kindje had van een babytje. En dat kindje werd ziek en hij wilde met het kindje naar het ziekenhuis. Dat mocht toen niet van die eigenaar. Het kindje overleed, ze wilde het kindje begraven. Het mocht niet van de eigenaar. Nou, dat is een verhaal wat ik denk ik zo'n 14, 15 jaar geleden hoorde van die survivor. En nu hoor ik dit verhaal.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Het is dramatisch. Het wordt nu nog onderzocht. Dus de autoriteiten hebben dit opgepakt. Het is officieel nog niet vastgesteld dat het om bonded labor gaat. Maar alle signalen, alles wijst erop. Het wordt nu uitgezocht. Maar...
0: Ja, en deze man en vader van het gezin, zij moeten een manier vinden om verder te leven. Zijn zij inmiddels wel vrij nu dit is ontdekt?
2: Ja, zij zijn vrij. En de eigenaar van dat houthakbedrijf is gearresteerd. En dat wordt dus nu onderzocht. En hij had nog een zoon van 16 en een dochter van 19. En nog een schoonzoon. En die werkten allemaal daar op diezelfde plek. Allemaal voor diezelfde lening. Zij zijn nu vrij. Ja, goed, ze worden nu opgevangen en ze krijgen nu de zorg, uiteraard. Maar goed, jij kan je niet voorstellen wat een drama dit is.
0: Ja.
2: Het is weer één verhaal en zo zijn er helaas zo vele. Er zijn nog zo verschrikkelijk veel mensen die misleid zijn en verschrikkelijk worden uitgebuit. Ik ben nog niet zo lang geleden ben ik die kant op geweest. En dan loop je inderdaad weer rondgeleid door eigenlijk zo'n soortzelfde plek waar rietstengels werden gehakt en gedaan. En je zag onderkomens van mensen. Dat ging toen niet om mensen die in slavernij werden vastgehouden, maar die wel voor een hongerloontje aan het werk waren.
0: Hmm.
2: Maar het was eigenlijk om ons een beetje een beeld te geven. Ja, dit zijn de omstandigheden waarin deze mensen leven. Nou, ze sliepen inderdaad de plekken waar ik mijn hond nog niet eens zou laten liggen. In die hitte, eindeloos werken. Ja, je moet je voorstellen, als je dan zwanger bent en ziek bent. Ja, dat is geen leven. Dat is proberen te overleven. Nou, het is dus deze vrouw, zelfs dat was haar niet gegund.
0: Ja, ontzettend gruwelijk om je dat te bedenken. Hoe zij daar aan het einde van haar leven is gekomen. Plus haar baby. Jullie zorgen dus inderdaad voor de vader van dit gezin en de andere kinderen om ook traumazorg te geven. Er wordt achter de eigenaar aangegaan. Maar misschien nog wel een van de dingen die we het meest moeten onthouden van dit gesprekje is dat het nog steeds gebeurt. Jullie treffen dus echt nogal vaak mensen in zulke situaties aan. En dus blijft jullie werk ontzettend nodig?
2: Ja. Ja, nee, zeker. Dus dat blijft cruciaal. En weet je, ik hoor vaak als wij spreekwoorden geven of in kerken spreken, dan horen we vaak nog mensen die zeggen, oh, ik dacht dat slavernij was afgeschaft. Maar dat is toch niet meer zo erg als het vroeger was. Weet je, het is, als je die films de 12 years a slave ziet, weet je, er worden mensen afgetuigd met zwepen en dat soort dingen. Het gebeurt nog steeds. Gewoon precies hetzelfde verhaal, letterlijk met kettingen. En dus is ons werk nog cruciaal. Het goede nieuws van dit verhaal, dus laten we toch een klein beetje positief afsluiten, is dat de overheid het wel oppakt nu. En dat was jaren geleden ook echt anders. Dan moesten echt de lokale autoriteiten overtuigen, kijk eens wat hier nou gebeurt, pak dit nou op. He, je hebt wetten, je hebt een rechtssysteem wat moet gaan werken. Nou, dat zien we nu in gang komen. Dus dat is, we kunnen nu eigenlijk vanaf de zijlijn kijken wat er gebeurt. En waar nodig kunnen we instappen, maar de autoriteiten pakken het op. En dat is zo cruciaal, want de lokale autoriteit, een land moet zijn eigen mensen beschermen.
0: Ja, ja.
2: Nou, en dat is voor deze mensen te laat geweest, maar we hopen wel dat hieruit het nog duidelijker is voor de lokale autoriteit. Dat ja, dit kan niet en dit moet een kaart aanpakken. Ja. En nou ja, daar zien we gelukkig mooie dingen gebeuren nu. Dus het is, nogmaals, voor dit gezin is dit een grotere ramp, kan ik me niet voorstellen. Maar we hopen dat op de langere termijn dit voor het land, voor die omgeving, voor die districten, dat het toch gaat helpen.
0: Ja, ik sluit vaker zo af, maar ja, until all are free, jullie missie, totdat iedereen vrij is. En als je die strijd tegen slavernij, als je daarin wilt meehelpen, dan ga je naar igmnl.org. Henk Jan Kamsteeg, dank je wel.
2: Jij ook, dank je wel.

Hillsong Worship met Brooke Lizardwood en What a Beautiful Name. Daarmee ben je precies in de goede stemming voor het Groot Nieuws Radio Worship Weekend. Ja, dat staat je zo meteen te wachten. Vanavond om 7:00 Hans met een nieuwe van het Heerlijk Loflied. En maandag ben ik er weer met Brandstof. Daarin staan we stil bij 15 jaar Muscatlon. Of na stilstaan, dat gaat eigenlijk niet als je hen spreekt. Ik denk dat het heel mooi wordt. Tot slot, Laudate met Arjen Vink. Geniet van je weekend. Geniet van het worshipen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Youth for Christ, World Vision en International Justice Mission.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Veel Nederlanders willen dat elke demonstrant die zich niet aan de wet houdt strenger wordt aangepakt, blijkt uit onderzoek van het RTL-nieuwspanel. Maar we vinden bijna allemaal hetzelfde over de Hitlergroet. Die is voor vrijwel iedereen taboe. Officieel is die niet verboden, maar dat zou voor 3/4 wel zo mogen zijn. De politie heeft vannacht in het Brabantse Someren 2 verdachten opgepakt voor het bedreigen van iemand. Ze vluchtten met een auto en reden bijna een agent aan. Die loste een waarschuwingsschot. Na een zoektocht werden de 2 verdachten aangehouden. Nederlanders die op reis zijn in de Thaise hoofdstad Bangkok hoeven daar niet per se weg vanwege de overstromingen. Reisorganisatie Riksha Travel heeft mensen omgeboekt naar delen van de stad die niet zijn getroffen door het water. Wie nog naar Bangkok toe gaat, komt sowieso niet in de overstroomde gebieden, zegt Riksha. En dan het weer van Weer Online. In het noorden nog kans op wat regen. Verder droog en vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken wat zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Een kwartiertje vertraging voor knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A16 Breda-Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Rotterdam Centrum. De weg is weer vrij. De vertraging nog een klein kwartiertje daar. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam een kapotte auto bij afrit Numansdorp op de linker rijstrook. Die rijstrook is dicht. Daardoor 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Na een ongeluk op knooppunt Grijzoord zijn daar 2 rijstroken dicht.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
20: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
20: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
20: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
20: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
21: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
23: Heijn. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
25: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
26: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
27: nu
26: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
27: Nu halen, hè? Dus niet straks.
28: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1+1 gratis. Knappe deal, hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
31: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
32: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
33: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
34: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
35: Dit is het Worship Weekend.
36: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: ons personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox-soep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
5: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
5: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In België is een man opgepakt voor het seksueel misbruiken of verkrachten van 26 minderjarige meisjes, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Hij benaderde ze via Snapchat. Toen een paar ouders argwaan kregen, lokte ze de man via die app in de val. De verdachte dacht met een meisje af te spreken, maar werd opgewacht door de politie. Het kabinet heeft goed geluisterd naar de oppositie als het op de begroting aankomt. Dat zei ChristenUnie-leider Bikker na haar gesprek met premier Jette en minister Heijnen. Volgens haar ligt er een goede basis om verder te praten. Ook Jette had het over een goed gesprek. Nu is het de beurt aan de combi Pro en Volt. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zijn spoorwegkabels vernieuwd. Daardoor vallen er veel treinen uit in de regio langs de Nederlandse grens. Bijvoorbeeld vanuit Dortmund en Keulen. Volgens de NS rijden de treinen van en naar Nederland wel gewoon. De Duitse politie heeft nog niemand opgepakt. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan een beetje regen vallen, maar verder is het droog met op steeds meer plekken zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. 120 kilometer file staat er in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Staat 11 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen na een ongeluk. De vertraging is een half uur doordat er 3 rijstroken dicht zijn. Ook dicht is de A9 dit weekend en daardoor omrijders op de A10 Zuid in de file. Voor knooppunt de Nieuwe Meer op de binnenring 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging in het oosten van het land op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven 8 kilometer file.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.

0: Olsen!
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Pai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
10: Is het Worship Weekend.
11: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
3: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
4: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs.

0: Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. worldvision.nl.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum, ortho, beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. worldvision.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Grootnieuwsradio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een poging de oppositie achter zich te krijgen voor de begroting zitten premier Jette en minister Heijnen van Financiën nu om tafel met Pro en Volt. Met hen zou een snelle meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer erin zitten. Eerder schoof ChristenUnie-leider Mirjam Bikker aan. Zij zei dat ze beweging ziet bij het kabinet. In België wordt een man van 35 vervolgd voor verkrachting en seksueel misbruik van meisjes. Hij zou er zeker 12 hebben verkracht. Ze zijn tussen de 10 en 16 jaar. Hij benaderde de meisjes via Snapchat, meldde Belgische media. De politie hield hem aan toen ouders met hem hadden afgesproken. Ze deden alsof ze een meisje waren. Er is een tweede dode gevonden na een explosie in Athene. Het gaat om een jonge Amerikaanse vrouw. Ze lag onder het puin van een woongebouw dat gisteren instortte door waarschijnlijk een gasexplosie. Griekse media melden dat er nog 2 lichamen zijn gevonden. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Morgen wordt het zonniger en warmer, met 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Er is behoorlijk wat verkeer onderweg deze zaterdagmiddag. En op een aantal plekken vertraging door ongelukken en door omrijdend verkeer van afgesloten snelwegen voor werkzaamheden. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Knoopend Leenderheide en Batadorp, daar gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 5 kilometer file met een half uur oponthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Geldermalsen 10 minuten vertraging. De A10, de A10 Zuid bij Amsterdam. Tussen Amsterdam Centrum en Knoopend de Nieuwe Meer. Dat is richting Den Haag. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A16 bij Daar Rotterdam voor Zwijndrecht. 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En dat is met name omrijdend verkeer van de afgesloten A27.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst
5: doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
11: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
15: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smin. Boost yourself.
5: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Dit is het Worship Weekend.
25: Het christelijke radiostation.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

de blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
4: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten.

0: en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Max Verstappen is net aan tweede geworden in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij startte vanaf plek 8 en schoof na de start snel op naar de derde plek. Daar zat hij de halve race achter Oscar Piastri. Na een ongeluk en safety cars ging Max naar de tweede plek. Hij zat rondeslang George Russell op de hielen, maar finishte 1/10 seconde achter hem. Pro-leider Klaver heeft bereidheid gezien bij het kabinet om bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Dat zei hij na begrotingsoverleg met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Klaver overlegde samen met Volt-leider Dassen. Die zei dat hij nog te weinig investering in het aanpakken van klimaatverandering ziet. De politie kan nog niets zeggen over de man die vastzit voor het schietincident gistermiddag op een druk terras in Amsterdam. Daarbij kwam een gevangenismedewerker om het leven. Er gaan beelden van de man rond. Erop is te zien dat hij bij het terras blijft hangen, schreeuwt en iets in het water gooit. Duikers haalden even later een wapen uit het water. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en in de kustgebieden schijnt de zon het vaakst. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Naast een aantal korte files vallen er een drietal op. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 7 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. A16 bij Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht een bijna 10 minuten oponthoud. En de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg Reeshof ook een ongeluk. De weg is hier weer vrij, maar de vertraging altijd nog ruim 20 minuten.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
17: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
20: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
22: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-style bodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
23: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
24: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
25: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
24: Oh, en nu niet?
25: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
24: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
26: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
29: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt, of de interesse die je in iemand toont, of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starten.

0: starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De onderhandelingen over de begroting zijn uitgelekt. Volgens de Telegraaf wil het kabinet Jetten de bezuiniging op uitkeringen schrappen in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Tot nu toe wil de premier Jetten alleen kwijt dat de oppositie vanochtend een nieuw en aantrekkelijk bod is gedaan. Een explosie gisteren in Athene heeft aan 6 mensen het leven gekost. De slachtoffers zijn 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. De ontploffing was in een appartementengebouw waar het echtpaar woonde en de Amerikanen een appartement huurden. Het gebouw stortte in, waarschijnlijk door een gasexplosie. Paus Leo heeft een grote mis gehouden op de Place de la Concorde in Parijs. Honderdduizenden mensen waren erbij. Daarvoor maakte hij een rit in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées en zegende hij kinderen. Hij gaat vandaag ook nog naar Lourdes, waar hij zal bidden bij de beroemde grot. Het weer dan van weer online. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, met de meeste zon in de kustgebieden. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden ook iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. De meeste oponthoud op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Ook een kwartier oponthoud heb je op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen is namelijk een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en zoals gezegd een kwartier oponthoud. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht er staat daar 12 kilometer file met 20 minuten vertraging.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
17: Oh. Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
20: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
21: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
28: Dit is het Worship Weekend.
29: Het christelijke radiostation.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.

0: Hans, waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor

0: de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis gehouden. Bij de dienst op het Place de la Concorde waren 700.000 mensen. Even daarvoor was hij in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées gereden. Het centrum van Parijs was grotendeels afgezet vanwege de paus en mensen konden de mis volgen op grote schermen. Duizenden mensen hebben in Rotterdam meegelopen met de Pride March. Tijdens speeches ervoor ging het onder meer over het onderzoek van deze week, waaruit bleek dat jongeren homoseksualiteit steeds minder accepteren. Tegen Rijnmond zei iemand dat de mars meer dan ooit een protest is. Bij het terras in Amsterdam-Noord, waar gistermiddag een gevangenismedewerker werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. De politie kan niets zeggen over de opgepakte verdachte, omdat hij in volledige beperking zit. Er gaan beelden van hem rond, waarop is te zien dat hij na het incident bij het terras blijft hangen en schreeuwt. Het weer dan van weer online. Zonnige periode en er staat een noordenwind bij 18 tot 21 graden. Vanavond blijft het droog met opklaringen en vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: De meeste files die overdag behoorlijk wat vertraging veroorzaakt, worden nu toch snel korter. Zoals de A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer nog 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knoop de Nieuwe Meer ook nog eens 10 minuten oponthoud. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 7 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam. Daar staat nog een auto met pech voor afrit Dordrecht. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
20: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
21: Is het Worship Weekend.
22: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op hem.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
7: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
8: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red en Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
14: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
2: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het centrum van Leiden lopen honderden mensen mee in een pro-Palestijnse demonstratie. De mars begon om 3 uur op de Lammermarkt en eindigt daar weer rond 7 uur. De demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De 5 oppositiepartijen die vandaag spraken met premier Jette en minister Heijnen over de begroting waren volgens Jette allemaal antwoord.

0: enthousiast. Vooral op links konden ze zich vinden in de nieuwe bot. Dat is gelekt naar de Telegraaf. De bezuinigingen op uitkeringen gaan van tafel in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Burgemeester Pechtold van Delft heeft een einde laten maken aan een protest bij een asielzoekerscentrum. Er waren tientallen mensen bij een demonstratie die niet was aangemeld. De politie heeft iemand opgepakt voor opruiming. Het AZC in Delft is een noodopvanglocatie waar tot eind dit jaar maximaal 170 mensen worden opgevangen. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Verschoon.

0: of doneer.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nieuw! De pepperoni di papa pizza. Vanaf €8,99. Bestel hem met een New York style bodem. Een dunne Italian bodem. Yeah. Of met een zuurdesemstaalbodem. New York Pizza.
6: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
8: Dit is het Worship Weekend.
9: Het christelijke radiostation.

0: dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts? En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
1: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
2: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
1: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De verdachte die gisterenmiddag op een Voltterras in Amsterdam-Noord...

0: doodschoot is een 37-jarige Somaliër, weet het Parool. De man woont verderop en kwam al heel vaak in aanraking met justitie. Hij zat onder meer vast in de gevangenis van Zaanstad. En daar werkte de man die heeft doodgeschoten. Volgens premier Jette is de oppositie enthousiast over het nieuwe bod in de begrotingsonderhandelingen. Jette en minister Heijnen spraken vandaag met 5 oppositiepartijen, maar wilden niets kwijt over de inhoud. Volgens de Telegraaf zijn in het nieuwe bod de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel. 2 weken na de ramp met een veerboot bij Indonesië is het dodental opgelopen naar 64. In het schip zelf en langs de kust zijn lichamen gevonden. De ferry met 243 opvarenden was op weg van Java naar Borneo toen die door nog onbekende oorzaak zonk. Nog altijd worden meer dan 70 mensen vermist. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw een periode met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd.
1: Zometeen
4: het heerlijk loflied. Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2 halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Pai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Door mijn namen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
2: vanaf 7 uur.
15: De mooiste kerk- en koormuziek.
2: Het christelijke radiostation.

0: Psalm 75, de versen 1, 4 en 6... werden gezongen door de christelijke koorvereniging Sona Bile uit Apeldoorn.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 865. Vanavond een gesprek met Peter Burger, de nieuwe dirigent van het reiskoor Holland Zingt. En op de muziekstandaard ligt een uitvoering van Ga mij niet voorbij, o Heiland. Het wordt gezongen door de Urkerzangers, maar zeker ook door solist Henk Kramer, de vader van Jaap Kramer. En met hem spreek ik over dit lied. Uiteraard ook aandacht voor het gereformeerd mannenkoor Vechtal, ons blijde klanken koor van de week. Maar eerst een stuk samenzang met christelijk koor Jichtel Jaju. Leid mij, Heer, o machtig Heiland.

0: Wolmir, dass ich Jesum habe, werd gezongen door het Griffemeert Mannenkoor. Het Vechtal, ons blijde klankenkoor van de week. Afgelopen week hebben we veel muziek van hen gehoord. Vorige week in de uitzending natuurlijk ook een gesprek met de dirigent Minne Veldman. Ja, en binnenkort, je kunt er nog bij zijn, het jubileumconcert. 3 oktober aanstaande. Meer informatie op de website van het koor. Ik zat van de week op een website te kijken, hollandzingt.nl, en daar staat in 2027 hoopt Holland Zingt weer een koorreis te maken. Het lijkt zo'n logische zin en toch is dat niet helemaal het geval. Holland Zingt was namelijk een koor dat jaren onder leiding stond van André van Vliet, die eerder dit jaar helaas overleed. Ja, en toch gaat het koor door. Dat is een beetje hoe het leven gaat. Vandaag spreek ik erover met Peter Burger, de nieuwe dirigent van Holland Zingt. Peter, goedenavond.
1: Goedenavond, Hans.
0: Zo, en daar komen een paar dingen even bij elkaar. Allereerst, er wordt weer een koorreis gemaakt naar Zwitserland. Dat is superleuk. Opvolger zijn van André van Vliet. Laten we dat toch maar even benoemen. Het was natuurlijk een gegeven op het moment dat hij overlijdt dat zijn koren dan uiteindelijk met een andere dirigent verder moeten. Toen ze jou vroegen, heeft dat dan nog een rol gespeeld? Dat André jouw voorganger was?
1: Ja, zeker. Kijk, misschien moeten we even iets terug in de tijd. Omdat ik kende het koor al, ook toen André nog leefde. Uh-huh. Dus in het verleden heb ik wel eens, weet ik veel, 2 of 3 keer een repetitie overgenomen. Daar praat ik al over jaren geleden. En toen André ziek werd, 2,5 jaar geleden, heeft hij ook aan mij gevraagd van, zou jij reserve willen staan voor dit koor.
0: Ja.
1: Dat, geen idee hoe dat gaat lopen. Ik hoop dat ik nog een hele tijd het zelf mag blijven doen. Maar hij ging natuurlijk toen, 2,5 jaar geleden, toen het allemaal startte, ging hij met van alles en nog wat, ging hij doorheen natuurlijk met de chemo's. Hoe gaat het lopen? Nou ja, het hele verhaal. Dus toen heb ik ook al verschillende keren een repetitie gedaan.
0: Mm.
1: Ik ben toen ook 2,5 jaar geleden in het voorjaar onverwacht met een reis meegegaan met hun. Omdat dat toen voor André net even wat te zwaar was. De tijd ging door. En een jaar geleden zijn ze in Nederland volgens mij een toertje gaan doen. Dat heeft André gewoon zelf gedaan. Bekend werd van, ja, André is uitbehandeld, zoals hij dat zelf ook zei, hoe het gaat lopen. We leggen het in Gods hand. En hij heeft ook bijna alle repetities van Holland Zingt nog gedaan. Maar goed, toen ging het dus in het voorjaar van dit jaar, wisten we toch van, ja, dit gaat niet de goede kant op. En toen heb ik nog 1 of 2 repetities gedaan en heb ik de reis met ze gedaan die gepland stond. En inmiddels, in die tussentijd, is André inderdaad helaas overleden. Dus het is niet zo dat het voor mij een onbekende club was. Wil ik eigenlijk maar zeggen. En dat ik eigenlijk ook gewoon via André zelf daar terecht ben gekomen, omdat hij dat gevraagd had. Natuurlijk ook wel in overleg met het bestuur. En we wisten al dat dat klikte. En dat het goed was. Alleen een vervanger zijn van iemand waarvan je zegt van, nou, je kunt nu niet, om wat voor reden dan ook, is heel anders dan een vervanger zijn van iemand die er niet meer is.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel. Ik mis André nog wekelijks. We hadden heel veel contact met elkaar. Ik vond het een ontzettende fijne vent, een fijne vriend, fijne, maar ook een fijne muzikus waar ik veel van kon leren. En denk, ja, als je iets van hem overneemt, dat zijn misschien iets te grote schoenen voor mij, weet je wel, om in te staan. Dus dat soort dingen gaan allemaal wel door je gedachten heen. Aan de andere kant merk je ook, het leven gaat door, weet je wel. En dat is een cliché-opmerking, maar het is ook zo. En wij mogen er nog zijn, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: En ook de club Holland Zingt in dit geval mag er nog zijn. En die waren ontzettend verdrietig dat André er niet meer was. En aan de andere kant vonden ze steun bij elkaar als vereniging. En dan zeggen ze van, ja, moeten wij nu ook stoppen? Nee, André heeft toen de tijd nog een soort afscheidsbrief voor laten lezen richting dat koor, waarin stond, blijf zaaien hoor, lieve mensen, blijf zaaien. Want Het komt altijd ergens op een plek terecht waar je het niet verwacht. En dat is voor hun een hele mooie stimulans geweest om te zeggen, ja, wij moeten doorgaan. Wij moeten blijven zaaien, weet je wel.
0: Ja.
1: En toen hebben ze dus aan mij gevraagd, zou jij ons daarmee willen helpen om dat zaaien ook te blijven doen? En daar heb ik ja op gezegd.
0: Misschien een beetje persoonlijke vraag, maar jij zegt ik mis André nog wekelijks. Zelf heb ik in de dagen nadat hij overleed wel eens verwoord, het lijkt wel alsof het Korenland een beetje van slag is. En ik besef dat mensen die nauw met hem samenwerkten, waar jij er eentje van was, dat nog veel langer hebben gevoeld. Heb je wel eens een moment gehad dat je dacht, en dan maak ik hem heel zwaar, maar het is ook niet meer leuk zonder André?
1: Ja, die dingen zijn wel eens door mijn hoofd heen gegaan. En dat zal per persoon verschillend zijn, hè, die met hem omging. Wij hadden ook heel veel lol met elkaar, weet je wel. Als soms met heen en weer mailen en heen en weer appen, dan kwamen de meest gekke dingen dan voorbij, weet je wel. Waar je dan echt je slap om lachte. En terwijl het toch ook om hele serieuze dingen kon gaan. Dus het was alles door elkaar heen. En het was een uniek contact op heel veel vlakken, weet je wel. En qua als begeleider mis ik hem ook gewoon ontzettend. Van zeker bepaalde koren. Dat denk ik, ja, weet je. Hij voelde dat ook helemaal aan. Of wij voelden elkaar aan. Van wat willen we en waar gaat het naartoe? En dan gebeurden de dingen op een concert. Ja, die je van tevoren ook niet af kon spreken, weet je wel. En dan denk je inderdaad wel eens van, ja, hoe moet dit nu vervangen worden of zo, weet je wel. En dan denk ik, ja, weet je, vervangen. Het is er niet meer. En we mogen het doen met de mensen die er nog wel zijn.
0: Ja.
1: Ook qua begeleiders. En dat is dan ook weer een zoektocht. Maar ik denk altijd maar aan die woorden van we blijven zaaien. Dus we moeten ons best blijven doen. En er zijn gelukkig heel veel mooie mensen, ook mooie muzici die prachtig orgel kunnen spelen en piano kunnen spelen. En die er graag bij willen zijn. En daar gaan we mee verder. En dan, ja, dan is het anders.
0: Ja.
1: Ja,
0: dan vind je uiteindelijk toch je weg wel weer op een andere manier.
1: Maar we moeten wel, Hans, toch?
0: Zo is het.
1: Of we moeten, ja. Weet je, natuurlijk staat de wereld even stil als er een bekende overlijdt. En zeker, hè, maar in andere geval op zijn leeftijd, veel te jong. En dan denk ik maar van, ja, weet je, ik denk dan aan zijn vrouw en aan zijn prachtige gezin. Hij had zo'n mooi gezin, heeft een mooi gezin. En die leven dagelijks, bij wijze van spreken, per uur met deze werkelijkheid, weet je wel. En wij die dan verder weg staan, maar wel muzikaal gezien heel veel mooie dingen hadden. Moet je nagaan, dit, hoe je hem dan al mist. Maar in zijn geest door blijven gaan. Nogmaals, dat saaien, dat vind ik wel mijn opdracht. Ik heb wel even gedacht van, nou, ik vind het ook helemaal niet leuk meer, weet je wel. Dat. Ja. Maar goed, de boodschap mag doorgaan. De lofzang blijft gaande. Ik geloof dat was dat niet Jan Quintus' vader, Willem Hendrik, die dat zei? De lofzang moet gaande gehouden worden. Misschien was er iemand anders, weet ik niet. Maar dat zei André ook. En dat zeg ik ook. En ik denk dat we dat mogen blijven doen.
0: Ja.
1: In de gebrokenheid van de wereld. Met het gemis van mensen. Juist misschien wel, ook in ons achterhoofd. Mogen we blijven zaaien en het woord blijven bezingen.
0: Laten we dan toch ook even naar Holland Zingt kijken. Want daar begonnen we dit verhaal natuurlijk. Jij bent daar dan de opvolger van André van Vliet. Als ik denk aan jou en aan koorreizen, dan vind ik dat wel een match. Want jij krijgt daar wel heel veel energie van.
1: Ja.
0: Om met zo'n club mensen zingend op pad te gaan en even een paar dagen lekker onderweg.
1: Zeker.
0: Even praktisch. Zwitserland staat op de planning. Heb je helder wat er gaat gebeuren?
1: Nee, en dat weten hun ook nog niet precies, geloof ik. Ja, misschien inmiddels wel. Maar ja, we zijn natuurlijk net voorbij de zomer. Maar toen, dit is voor de zomer, hè, vlak voor de zomer. is dit bekend geworden dat deze reis het gaat worden. En daar zijn ze dus de afgelopen maanden druk mee bezig geweest. Er wordt volgens mij een studiereisje gemaakt. Er worden locaties bezocht en weet ik wat niet allemaal. En dat gaat hun kennende helemaal goed komen. Want ik ben dus nu 2 keer met ze mee geweest. En dat hebben ze goed voor elkaar. Dus ik heb daar alle vertrouwen in. Dat daar mooie locaties worden gevonden. Dat er plaatselijke contacten worden gelegd met het zij een plaatselijk koor, het zij een plaatselijke gemeente. Dat heb ik de afgelopen 2 keer meegemaakt. En dat is ontzettend leuk. Dus dat gaat goed komen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik zie in ieder geval dat de locaties Metz, Basel, Schaffhausen, Rheinfall, St. Gallen en Straatsburg al op de planning staan. Dus het klinkt als een mooi evenement.
1: Dat absoluut, absoluut.
0: Ja, nou ja, en iedereen die kan zich nog aanmelden volgens mij. Dus ga jezelf daar ook even over informeren. Hollandsingt.nl. Wat betekent dat praktisch? Hoe vaak repeteert dit koor?
1: Dus het is goed dat we het daar misschien ook over hebben. Als mensen die dit horen denken, hey, dat lijkt me ook wel wat om mee te doen. Het is dus eigenlijk een koor wat op projectbasis werkt. Het bestaat al een hele tijd, maar ieder jaar of iedere 2 jaar wordt er wat leuks georganiseerd. En meestal is het zo dat ergens in oktober wordt er begonnen met de repetities, wat doorloopt tot aan mei of zo. En dat is dan op een zaterdagochtend van 10 tot 1. En dat is eens in de 2-3 weken. Die data worden gewoon gepland van oktober tot aan mei. Zijn er repetities, er zijn oefenfiles beschikbaar. En er worden ook wat concerten in Nederland georganiseerd. Vaak op een dienst wordt er meegezongen. En dan een reis gehouden en dan is het einde project. Dus praktisch betekent een stuk of 12 repetities op de zaterdagochtend. Een paar uitvoeringen in Nederland en een leuke koorreis van een dag of 5. Naar het buitenland. Dus ja. Ontzettend leuk.
0: Nou, iets om naar uit te kijken. In juni 2027, Christelijke Reiskoor Holland zingt op reis naar Zwitserland met dirigent Peter Burger. Peter, bedankt voor jouw gedachten.
1: Graag gedaan, Hans. Dank voor de uitnodiging.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Achtereenvolgens hoorden we Er is een verlosser van Jubala Tadeo uit Woudenberg en een fantasie klassiek van Arjan en Edith Post, Johan Bredewoud en André van Vliet. Ik denk als we het dan toch hebben over André van Vliet in deze uitzending, dan mag dit stuk er ook bij. Afgelopen augustus was ik in Apeldoorn bij het Wieleminnenconcert van Arjan en Edith en Johan en Harm als vervanger van André van Vliet. En ook Mark Wester was daarbij en daar werd dit stuk gespeeld. Weliswaar 2 minuten langer dan het origineel, maar toch ook ja, absoluut die herinnering aan André in dit lied. Ik vond dat hij erbij hoorde. We gaan nu naar het Urkengemengd koor Immanuel. Dit is Psalm 121. We horen de versen 1, 2 en 4.

0: De muziekstandaard.
1: In de bundel van Johannes de Heer, bij nummer 121, vinden wij het lied Ga mij niet voorbij, o heiland. En vandaag ga ik daarover in gesprek met Jaap Kramer. Jaap, een hele goede avond.
2: Goedenavond, Hans.
1: Het is jouw idee dat we hierover gingen hebben. En eigenlijk verheugt me dat wel, omdat het is wel een bekende van Johannes Heer, maar niet de allerbekendste.
2: Nee.
1: En dat is leuk, om die er dan ook eens een keer bij te pakken. Wat is jouw gedachte bij dit lied, om hier voor vanavond voor te kiezen?
2: Dat zijn met name herinneringen die ik eraan heb. Mijn vader die leeft helaas al 18 jaar niet meer, maar die zong dit vroeger bij het mannenkoor, de Urkerzangers, waar die lid van was. En helemaal in het begin, toen ik net een beetje orgel speelde, op mijn 12e jaar zo ongeveer, nam die me dan wel eens mee. Dan gingen we met Piet Baarsen samen naar Hasselt. Mm. En daar staat de prachtige Stefanuskerk met een geweldig mooi orgel. De orgel waar ik nog steeds heel graag speel. En dan mochten we daar die middag zijn. En dan ging ik spelen en mijn vader en Piet gingen dan samen zingen. En dan hadden ze een oude DAT-recorder mee. En dan namen ze dat op. En dan konden we dat s'avonds nog eens even naluisteren, weet je wel.
1: Ja, ja, ja.
2: En als mijn vader ergens ging zingen, dan zei hij stevast: Jaap, even, ga mij niet voorbij, o heiland. Dus dan moest ik dat weer spelen. Dus ik dacht van, als ik dan een mooie man de heerlied moet kiezen, dan kies ik graag voor Ga mij niet voorbij, o heiland.
1: Mm, ja, want is die uitvoering, heb je die in je jeugd zeg maar ook vaak, bijvoorbeeld dat die plaat op de speler kwam te liggen?
2: Hij werd bij ons thuis wel gedraaid. Maar ik moet je zeggen dat toch wel na het overlijden van mijn vader dat ik het vaker ben gaan draaien. Mm-hmm. Omdat je dan natuurlijk zijn stem nog even hoort.
1: Ja. En ja. Wat hoor je als je dan luistert?
2: De herkenning, uiteraard. Bezieling. Mijn vader kan altijd met bezieling zingen. En dat is ook wel iets wat mij dan weer raakt. Want ik vind namelijk gewoon, als je zingt, dat je het met bezieling moet doen. Dat je vanuit de tekst zingt. En een helder tenorgeluid. Typisch voor mijn vader, maar ook wel typisch voor de Urker.
1: Mm.
2: Tenorklank, zeg maar.
1: Ja. Nou is het geval dat de Urkerzangers dit lied later nog een keer hebben opgenomen. Uiteraard met een andere solist.
2: Ja.
1: Zonder dat daar nou een mening over te hebben. Maar voel je daar wat bij?
2: Nou, dat is bijzonder. Want die opname die heb ik wel zelf gespeeld ook. Degene die toen de solo zong is een van de beste vrienden van mijn vader geweest.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik vond het eigenlijk wel gewoon een soort van cirkel is rond idee.
1: Hmm.
2: Ik spelen en Jacob Bode die dat ook mooi soleerde. Dus ik had daar niet een negatief gevoel bij in die zin.
1: Nee, want ik zou me kunnen positief voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, maar dat was
2: mijn vaders lied.
1: Ja. Ja. Maar op deze manier gaat het ook een nieuwe generatie in. Nou, wij gaan wel luisteren naar die versie waarin we jouw vader horen.
2: Dat vind ik leuk.
1: Ga mij niet voorbij, o heiland. Een opname van weleer van de Urkerzangers. Dankjewel voor jouw gedachten, Jaap Kramer.
2: Graag gedaan.

0: Aan mij niet voorbij, oh heiland, Henk Kramer en de Urkerzangers. Ik sprak erover met Jaap Kramer. Dat toch bijzonder om die gedachten daarbij te horen. En voor iedereen die het zich afvraagt, dit gesprek was natuurlijk eerder opgenomen. Anders had ik Jaap absoluut ook even gevraagd naar zijn toekomstig nieuwe functie als dirigent van het Urker Mannenkoor. Halleluja. Dan nu een nieuw koor van de week.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe.
0: Op 10 oktober wordt in Nijkerk het 50-jarige jubileum van Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe gevierd. Een goede reden om het koor te bestempelen als Blijde Klanken Koor van de Week. En je hoort hun muziek extra vaak op de zender de komende week, en dus duiken we ook even de geschiedenis in. De start van het koor mag namelijk voortvarend genoemd worden. In september 1976 vatten zangers uit Nijkerk en Putten het plan op om een koor te beginnen. Op 1 oktober al wordt het koor opgericht en 2 weken later is er een voorlopig bestuur, een dirigent en een vaste begeleider. Dirigent Jaap-Jan Hunze had aangegeven het avontuur alleen levensvatbaar te vinden als er minstens 45 zangers meededen. En half november was het zover. De eerste repetitieavond met Henk Leendertse als begeleider. Er zijn genoeg zangers en daarmee is het koor een feit. Er wordt besloten het eerste jaar de nadruk te leggen op het geestelijk lied. De eerste liederen in de map zijn Op u te vertrouwen, Leer mij uw weg, o Heer, en O mijn ziel, houd goede moed. Een jaar later, in 1977, worden de eerste concerten gegeven en in 1978 wordt ook de eerste grammofoonplaat opgenomen. Het koor telt dan rond de 100 leden en in totaal verschijnen er 4 LP's. In 1990 wordt Wim Klein-Haneveld dirigent en in 1995 komt Martin Mans. Met hem worden 6 cd's opgenomen, wat het totaal aantal albums van het Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe op 10 brengt. Het jubileumconcert vindt dus plaats op 10 oktober aanstaande in de Kruiskerk van Nijkerk. En het koor wordt die avond begeleid door Martin Zonneberg, Mark Brandwijk, Marjolein de Wit en Pascal van der Velde. En ook mezzosopraan Maria den Hertog zal aanwezig zijn. En volgende week dan spreek ik de dirigent Martin Mans hier in het Heerlijk Loflied. Nu gaan we luisteren naar Gelooft zij onze God. En ik kan je nog even vertellen dat wij morgen ook weer leuke gasten hebben in de uitzending. Dus zorg dat je erbij bent. En die leuke gasten zijn Bert Duis, die 50 jaar dirigent is, en Jan Hendrik van Schothorst. Hij vertelt ons meer over een lied van het Reformatorisch Jongerenkoor Genanja. Nu Gelooft zij onze God. Het Christelijk Streekmannenkoor Noordwest-Veluwe. Het Blijde Klankenkoor van de Week.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jon Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
8: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
15: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers.

0: Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Eindhoven zijn voetbalsupporters massaal met elkaar op de vuist gegaan. Een bus met VVV Venlo-supporters was onderweg naar Volendam en stopte bij een station in Eindhoven. Daar ontstond een knokpartij met vermoedelijk PSV-fans. De politie greep in en kon voorkomen dat het verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De familie van de man die gistermiddag werd doodgeschoten op een vol terras in Amsterdam vragen de media om niet zijn volledige naam te noemen. Dat zou volgens hen helpen bij het verwerken van het verdriet, staat in een verklaring. De schutter is een Somaliër die vast heeft gezeten in de gevangenis van Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Vorige week met Prinsjesdag waren duizenden treinreizigers de dupe van sabotage aan het spoor. Op zeker 35 plaatsen lagen buizen in de rails, waardoor het treinverkeer werd ontregeld. Nu blijkt dat een jaar geleden al een rapport verscheen om het spoor veiliger te maken. Maar daar is niets mee gedaan, meldt RTL Nieuws. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 tenslotte Utrecht richting Zwolle. Voor knooppunt Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
16: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing.
4: en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
20: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
21: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
2: deals. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Possico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal, Canada, voor het eerst wereldkampioen op de weg geworden. In de sprint troefde ze haar Poolse concurrent af. Vollerings beste resultaat op een WK tot nu toe was 3 jaar geleden, zilver in Glasgow. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. In Eindhoven heeft de politie ingegrepen bij een massale vechtpartij tussen voetbalsupporters. Fans van VVV Venlo op weg naar de wedstrijd in en tegen Volendam gingen in Eindhoven wat drinken. Daar raakten ze slaags met vermoedelijk PSV-supporters. De politie heeft niemand aangehouden, maar wel de bus met VVV-fans teruggestuurd naar Venlo. Een rapport om het spoor beter te beveiligen is al een jaar oud, maar er is nog weinig mee gedaan, meldt RTL Nieuws. Met Prinsjesdag lag het treinverkeer in grote delen van het land plat door sabotage aan het spoor. Vandalen hadden buizen en andere spullen in de rails gelegd. Een betere beveiliging van het spoor kost €600 miljoen. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle.

0: Voorknop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
17: Het christelijke radiostation.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days tot 40% korting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Weekamp.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een Volterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. Opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?

0: Dealgevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
1: Ralf Vermaanen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over roos is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsvoorchrist.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
10: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio. Groot Nieuws Radio.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik 2 Timotheus, het 4e hoofdstuk uit de Basisbijbel. Goede raad aan Timotheus. Op een dag zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de koning en hij zal dan oordelen over levenden en doden. Namens God en Jezus Christus zeg ik je daarom dringend: vertel de mensen het woord. Dring bij ze aan of het jou nou goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen. Voed hen met veel geduld op in het geloof. Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen naar verzinsels. Maar jij moet helder blijven denken, Timotheus, wat er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden, breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort. Slot. Wat mij betreft, mijn leven zal binnenkort geofferd worden. Ik weet dat ik binnenkort zal sterven. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de wedstrijd uitgelopen en ik heb het geloof vastgehouden. Mijn beloning ligt voor mij klaar. Op de grote dag zal de Heer, de rechtvaardige rechter, mij die beloning geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle andere mensen die vol verwachting hebben uitgekeken naar zijn komst. Doe je best om gauw naar me toe te komen, want Demas heeft me in de steek gelaten. Hij hield meer van de wereld dan van de Heer. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië vertrokken. Titus naar Dalmatie. Alleen Lucas is nog bij mij. Haal Marcus op en breng hem mee, want hij kan veel voor me doen. Tychicus heb ik naar Efeze gestuurd. Als je komt, wil je dan de mantel meebrengen die ik in Troas bij Carpus heb laten liggen? Breng alsjeblieft ook de boekrollen mee en vooral de perkamenten. De kopersmid Alexander heeft mij veel kwaad gedaan. De Heer zal hem daarvoor straffen. Kijk uit voor hem, want hij heeft onze woorden van het goede nieuws heel erg tegengewerkt. Toen ik voor de eerste keer bij de keizer moest komen mij te verdedigen, heeft niemand mij geholpen. Iedereen heeft me in de steek gelaten. Ik hoop dat de Heer het hen niet kwalijk neemt. Maar de Heer heeft mij geholpen en mij kracht gegeven. Daardoor heb ik het goede nieuws duidelijk aan de niet-Joodse mensen kunnen vertellen. En de Heer heeft me gered. Ik ben niet in de arena voor de leeuwen gegooid. De Heer zal me altijd beschermen tegen elke aanval van de duivel. Hij zal me veilig in zijn hemelse koninkrijk brengen. Voor hem is alle eer voor eeuwig. Amen. Zo is het. Doe de groeten aan Priscilla en Aquila. Ook aan het gezin van Onesiphorus. Erastus is in Korinthe gebleven. Trophimus moest ik ziek in Milete achterlaten. Doe je best om voor de winter naar mij toe te komen. Je moet de groeten hebben van Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders en zusters. Ik bid dat de Heer Jezus Christus je zal helpen en dat Hij in alles goed voor jullie allemaal zal zijn.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Ik wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Altijd willen, altijd zoeken.

0: richting op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd Wehkamp.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond 2 mensen neergestoken. 1 is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat 2 auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van een van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte Utrecht richting Zwolle. Voor Knoop het Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
15: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat

0: Dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou. NVM.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: frisse slag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement.

0: En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint.
5: Boost yourself.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
8: Heijn. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
13: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Steekincident was in een Eindhovense woonwijk en er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. In het Groningse dorp De Wilp is het helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam nadat iemand iets op het vuur had gegooid. 8 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. 10.000 mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De nacht van Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Na het steekincident is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. De man die vrijdag op een Volterras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp hebben 8 mensen brandwonden opgelopen. RTV Noord heeft het over een ontplofte vuurkorf. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: En dan nu het weer.
1: In de loop van oktober en zeker in november heerlijke stormen met regen.
0: Oud-weerman en klimaatdeskundige Reinier van den Berg praat je bij.
1: Begint met God als Heer en Meester over de schepping. Die heeft ons onwaarschijnlijk veel gegeven.
0: Over de staat en polarisatie rondom het klimaat.
1: Het weer is toch niet links of rechts. En het klimaat zou het ook niet moeten zijn, want het klimaat is een gegeven wat hoort bij de planeet Aarde.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen... door